0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. De executie van Christa Pike in de Amerikaanse staat Tennessee mag toch doorgaan. Dat heeft het Amerikaanse Hoge Rechtshof bepaald. Gisteren werd de executie een uur voor aanvang uitgesteld. Pike werd ter dood veroordeeld voor een moord die zij in 1995 pleegde. Ze was toen 18 jaar oud. Volgens haar advocaten is bij de strafbepaling destijds onvoldoende rekening gehouden met trauma's en misbruik uit haar jeugd. Daarom besloot de rechters tot een tijdelijk uitstel. Het Hoge Rechtshof heeft dat nu opgeheven. Pike zou de eerste vrouw zijn in 200 jaar tijd die in Tennessee wordt geëxecuteerd. De Zwitserse gletsjers hebben zwaar te lijden gehad onder de afgelopen zomer. 5,5% van de ijsmassa smolt, blijkt uit cijfers van Zwitserse monitoringsdiensten. Dat komt neer op zo'n 2,5 tot 4 meter aan ijsdikte. Niet alleen de hitte speelde een rol, in de winter viel er ook weinig sneeuw, waarvan bovendien al veel in juni was weggesmolten. Daarna lagen de gletsjers maandenlang onbeschermd in de volle zon, terwijl het ijs hittegolf na hittegolf te verduren kreeg. Curaçao heeft vorige week de Venezolaanse oppositieleider Machado geweigerd om op het eiland te landen met haar privévliegtuig. Ze wil graag terugkeren naar haar land en Curaçao kan als tussenstation gebruikt worden. Maar die landing werd niet toegestaan op verzoek van hoger hand. Het is niet duidelijk van wie dat verzoek kwam. Geen van de klanten van Flink, die door hackers werden afgeperst, hebben geld overgemaakt, meldt RTL Nieuws. De hackers claimden vorige week gegevens in handen te hebben van 1 miljoen klanten van de boodschappenbezorger. Als mensen niet 10 euro overmaakten in cryptomunten, zouden hun gegevens worden gepubliceerd. Niemand heeft vooralsnog gehoor gegeven aan dat dreigement. En het weer, vandaag vooral in het oosten en noordoosten stevige buien met kans op onweer. In de rest van het land overwegend droog en het wordt zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

0: informatie door. Voor klachten moet er een geschillencommissie komen. Die kan in het uiterste geval een beroepsverbod opleggen. Begin volgend jaar moeten de concrete voorstellen voor de nieuwe regels klaar liggen. De executie van Christa Pike in de Amerikaanse staat Tennessee mag toch doorgaan. Dat heeft het Amerikaanse Hoge Rechtshof bepaald. Gisteren werd de executie een uur voor aanvang uitgesteld. Pike werd ter dood veroordeeld voor een moord die zij in 1995 pleegde. Ze was toen 18 jaar oud. Volgens haar advocaten is bij de strafbepaling destijds onvoldoende rekening gehouden met trauma's uit haar jeugd. Daarom besloten rechters tot een tijdelijke uitstel. Het Hoge Rechtshof heeft dat nu opgeheven. De piloot die op de vlucht van Dubai naar Tel Aviv werd aangevallen door zijn collega, verkeert in stabiele toestand. De piloot ligt in een ziekenhuis in Saoedi-Arabië, waar het toestel vandaag veilig kon landen. De co-piloot die hem aanviel met een mes is opgepakt. Israël vermoedt dat hij bewust het toestel wilde laten neerstorten. De Zwitserse gletsjers hebben zwaar te lijden gehad onder de afgelopen zomer. 5,5% van de ijsmassa smolt. Dat blijkt uit cijfers van Zwitserse monitoringsdiensten. Dat komt neer op zo'n 2,5 tot 4 meter aan ijsdikte. Niet alleen de hitte speelde een rol. In de winter viel er ook weinig sneeuw. En daardoor lagen de gletsjers maandenlang onbeschermd in de volle zon, terwijl het ijs hittegolf na hittegolf te verduren kreeg. En het weer, vandaag vooral in het oosten en noordoosten stevige buien en kans op onweer. In de rest van het land overwegend droog en het wordt zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Bingo non-stop.

0: Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje en wat vrienden.

0: Luister eens, Pikkie. Het was maar weer een avondje.
1: Ja, dat was weer ouderwets gezellig, hè, Johnny?
0: Ja, man. Ik heb genoten. Maar ik ga zo wel lekker naar mijn bedje toe.
1: Ah, joh. Nog eentje dan.
0: Ach.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. Het kabinet wil strengere regels voor makelaars om misstanden in de sector aan te pakken. Zo komt er een verplicht makelaarsregister en een klachtenloket voor ontevreden kopers of verkopers. Volgens de minister van Volkshuisvesting drijven sommige malafide makelaars de prijzen op, trekken ze klanten voor of spelen ze vertrouwelijke informatie door. Voor klachten moet er een geschillencommissie komen, die kan in het uiterste geval een beroepsverbod opleggen. De executie van Christa Pye.

0: vernield met vuurwerk. Dat gebeurde na een protest bij een raadsvergadering over de opvang van asielzoekers. Toen de politie al was vertrokken, werd er vuurwerk afgestoken. Daarbij werden twee ruiten van het gemeentehuis vernield. De mobiele eenheid werd ingezet om in te grijpen. Er is niemand aangehouden. De Zwitserse gletsjers hebben zwaar te lijden gehad onder de afgelopen zomer. 5,5% van de ijsmassa smolt, blijkt uit cijfers van Zwitserse monitoringsdiensten. Het komt neer op zo'n 2,5 tot 4 meter aan ijsdikte. Niet alleen de hitte speelde een rol, in de winter viel er ook weinig sneeuw. Daardoor lagen de gletsjers maandenlang onbeschermd in de volle zon, terwijl het ijs hittegolven te verduren kreeg. En het weer, vandaag vooral in het oosten en noordoosten stevige buien met kans op onweer. In de rest van het land overwegend droog en het wordt zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Bingo non-stop.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. Het is de autoriteiten in de Amerikaanse staat Tennessee niet gelukt om het leven van Christa Pike te beëindigen. De ter dood veroordeelde Pike leeft nog na het krijgen van 2 dodelijke injecties. Dat zeggen journalisten die bij de executie aanwezig waren. Haar advocaten hebben gevraagd om de executie per direct stop te zetten. De executie volgt op een besluit van het Amerikaanse Hoge Rechtshof van een paar uur geleden. Daarin werd het eerdere besluit van een lagere rechter om de doodstraf uit te stellen teruggedraaid. Het kabinet wil strengere regels voor makelaars om misstanden in de sector aan te pakken. Zo komt er een verplicht makelaarsregister en een klachtenloket voor ontevreden kopers en verkopers. Volgens de minister van Volkshuisvesting drijven sommige malafide makelaars de prijzen op, trekken ze klanten voor of spelen ze vertrouwelijke informatie door. Voor klachten moet er ook een geschillencommissie komen. Die kan in het uiterste geval een beroepsverbod opleggen. De Zwitserse gletsjers zijn de afgelopen zomer flink gekrompen. Volgens cijfers van Zwitserse monitoringsdiensten smolt 5,5% van de ijsmassa. Het komt neer op zo'n 2,5 tot 4 meter aan ijsdikte. Niet alleen de aanhoudende hitte droeg daaraan bij. In de winter viel er ook weinig sneeuw, waardoor de gletsjers in de zomer maandenlang onbedekt in de volle zon lagen. Artsen van het Radboud UMC zijn erin geslaagd om vrouwen die

0: 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Bingo non-stop.

de minder gelovigen. Gisteren ging ik naar de cinema. U weet wel, met zo'n doek en een camera. En wat ik daar zag, heeft mij blij gemaakt. Wat ik daar zag, heeft mij diep geraakt. Ik zag de grootvader van Prince en hij leidde daar een kerkdienst. Hoe beminde gelovigen, dat was nogal eens een kerkdienst. Niet zoals hier waar menige uitgescheten krijgen en hier met een wezenloos grijs kostuum komt luisteren naar een mummelende

En toen dacht ik bij mijn gelovigen: waarom zijn de blanken zoveel bekakter dan de zwarte? Speelt de beschaving ons werkelijk zoveel parten? Zwijg me van de laatste kutgroep uit Engeland. Spreek me liever van Tina Turner haar onderkant. Zwijg me van de gasten die goed kunnen zuipen. Je moest eens zien hoe dat ze s'nachts

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Het kabinet komt met een voorstel om duidelijkheid te geven aan ZZP'ers wanneer ze wel en niet mogen worden ingehuurd. Zelfstandige ondernemers moeten onder meer een inschrijving bij de Kamer van Koophandel en een verzekering tegen ziekte en arbeidsongeschiktheid hebben. Wie daaraan voldoet, hoeft straks niet meer bang te zijn dat de Belastingdienst op bezoek komt om toch extra premies of loonbelasting te betalen. Het kabinet wil strengere regels voor makelaars. Volgens minister Buchholz O'Sullivan drijven sommige malafide makelaars de prijs op. Trekken ze klanten voor of spelen ze vertrouwelijke informatie door. Daarom komt er een verplicht makelaarsregister en een klachtenloket voor ontevreden kopers en verkopers.
2: Is een behoorlijk grote stap. Ik had het liever ook niet gedaan. Hè. Ik heb in een eerder interview ook aangegeven, laat alsjeblieft die branche met elkaar komen tot een oplossing, zodat die klachten op een goede manier worden opgepakt en dat er ook iets mee gebeurt. Nou, dat is niet gelukt.
1: Voor klachten moet er een geschillencommissie komen. Die kan in het uiterste geval een beroepsverbod opleggen. De Zwitserse gletsjers hebben zwaar te lijden gehad onder de afgelopen zomer. Ruim 5% van de ijsmassa smolt, blijkt uit cijfers van Zwitserse monitoringsdiensten. Dat komt neer op 2,5 tot 4 meter aan ijsdikte. Het ijs smelt nog steeds en dat is bijzonder voor deze tijd van het jaar, zegt deze onderzoeker.
3: You can hear it melting. And that's also very impressive to me, because normally end of September the melting shuts off and finally the glaciers are silent for a few months.
1: Naast de hitte in de zomer viel er in de winter ook te weinig sneeuw. Het weer, vandaag vooral in het oosten en noordoosten stevige buien met kans op onweer. In de rest van het land overwegend droog. Het wordt zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

0: Wat? Nee! Wat een s***zooi.
1: Hey, even dimmen. Ja, jij, even dimmen. Op zoek naar kwaliteit? Ion Industries. De specialist in dimmers en schakelmateriaal. Ga nu naar effedimmen.nl.
2: Effedimmen.nl.
3: Gaat u verhuizen? Is uw nieuwbouwwoning, appartement of kantoor bijna klaar? Kom dan naar de Kroonzonwering in Utrecht. Voor een goed advies voor zowel binnen- als buitenzonwering en gordijnen. Wij zijn gespecialiseerd in het geven van advies en leveren ook aan VVE's en projecten voor de zakelijke markt op het gebied van zonwering en interieur. Kom langs, de koffie staat klaar en parkeren is gratis. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
1: Ion Industries, de specialist in dimmers en schakelmateriaal. Ga nu naar effedimmen.nl.
4: Bingo FM met het regio nieuws.
5: Goedemorgen. Utrechtse ziekenhuizen hebben vaker te maken met agressie. De vier grootste ziekenhuizen in de provincie delen nu meer rode kaarten uit dan vorig jaar. Met een rode kaart mag je het ziekenhuis niet in. Zo staat het Diakonessenziekenhuis op 21 van die rode kaarten en het Sint-Antonius op 19. In Utrecht lijkt tijdelijk onderdak in zicht voor het dakloze gezin met een baby. Het buurteam zoekt een plek met uitzicht op een vaste woning. Het gezin sliep eerder enkele nachten in een auto en verbleef daarna in hotels. De gemeente zegt dat ze direct met het gezin communiceert. Achter het stuur moest je al opletten op jongeren met fatbikes en overstekende omaatjes. Maar er is nu een nieuw gevaar, de wolf. In de herfst is de kans op een aanrijding vooral met jonge wolven groter. Die zoeken nu een nieuw plekje en steken dan vaker de weg over, zegt het informatiepunt Wolven. En Utrecht is naar Amsterdam de populairste studentenstad. Volgens het CBS trokken bijna 3500 studenten in 2024 naar Utrecht. Studenten op de universiteit en het hbo gaan gemiddeld op kamers als ze 22 jaar oud zijn. MBO-studenten zijn iets jonger als ze uit huis gaan. Krijg je nog het weer van me? Vanochtend is het veelal bewolkt met lokaal wat lichte regen. Morgen blijft het droog en maximaal 20 graden.
0: Wat? Nee! Wat een s***zooi.
1: Hey, even dimmen. Ja, jij, even dimmen. Op zoek naar kwaliteit? Ion Industries. De specialist in dimmers en schakelmateriaal. Ga nu naar effedimmen.nl.
2: Effedimmen.nl.
3: Gaat u verhuizen? Is uw nieuwbouwwoning, appartement of kantoor bijna klaar? Kom dan naar de Kroonzonwering in Utrecht. Voor een goed advies voor zowel binnen- als buitenzonwering en gordijnen. Wij zijn gespecialiseerd in het geven van advies en leveren ook aan VVE's en projecten voor de zakelijke markt op het gebied van zonwering en interieur. Kom langs, de koffie staat klaar en parkeren is gratis. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
1: Ion Industries, de specialist in dimmers en schakelmateriaal. Ga nu naar effedimmen.nl.
4: Bingo non-stop.

0: Ziggo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Het kabinet komt met strengere regels voor makelaars. Daarmee moeten misstanden in de sector worden aangepakt. Zo komt er een verplicht makelaarsregister en een klachtenloket voor ontevreden kopers en verkopers. Ook moet er een geschillencommissie komen die in het uiterste geval een beroepsverbod kan opleggen. Een nieuwe wet moet een einde maken aan de discussie wanneer iemand ZZP'er is en wanneer niet. ZZP'ers moeten onder meer een BTW-nummer hebben en zich verzekeren tegen ziekte. Wie aan de voorwaarden voldoet, hoeft straks niet meer bang te zijn voor naheffingen. Artsen van het Radboud UMC zijn erin geslaagd om vrouwen die door een tumor hun clitoris zijn kwijtgeraakt een nieuwe werkende clitoris te geven. Deze oncoloog bedacht het samen met collega's.
2: Wat we hebben gedaan is, zodra de tumor is verwijderd, is dat we de zenuwbaantjes opzoeken die zijn overgebleven van de clitoris. Die maken we los van het weefsel daaromheen, waardoor we ze op de plek kunnen leggen van waar het oude topje van de clitoris lag.
1: Bijna alle vrouwen kunnen na de hersteloperatie weer een orgasme krijgen. Bij het gemeentehuis in Rhenen was het gisteravond onrustig en zijn meerdere ruiten vernield door vuurwerk. Dat gebeurde nadat de gemeenteraad had ingestemd met de opvang van 110 asielzoekers in Rhenen. Vanwege de onrust werd de ME ingezet. De verdachten zijn gevlucht. De executie van een ter dood veroordeelde vrouw in de VS is mislukt. Na het krijgen van 2 dodelijke injecties leefde Amerikaanse Christa Pike nog. Volgens aanwezige journalisten had ze veel pijn, maar ademt ze nog wel.
3: She lifted her head up and was looking around at one point. She said that there was a spot that was burning and hurting and asked if that was normal. None of it was normal. I covered all the executions last year. We haven't seen anything like it.
1: Pike is naar het ziekenhuis gebracht. Ze werd ter dood veroordeeld voor een moord in 1995. Ze was toen 18 jaar. Het weer, vandaag vooral in het oosten stevige buien. In de rest van het land overwegend droog. Het wordt zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Ochtendshow met Fred Siebelink.

Willem Jans met zijn Spaanse klank een beetje een tegenhanger tegen het grijze weer. Goedemorgen allemaal, fijn dat je erbij bent bij Bingo FM. Ja, het ziet er wat grijs uit, het is wat het is op dit moment. Maar het is niet koud hoor, het is nu al een graadje of 18. Het is een beetje klamme nacht geweest. Dat gaat de komende nachten wel een beetje veranderen hoor. En we gaan vandaag ongeveer de 20 graden aantikken. Nou, je hebt het al gemerkt, heel af en toe een klein buitje het afgelopen uur. En nu zal het wat droger zijn. Er is een windkracht 3. Voorspeld, maar als ik nu naar buiten kijk, dan is het bijna windstil. Maar dat is een beetje schijn, hoor. Ik zie dat vanuit mijn luxe huisje. En misschien als je buiten bent, dat je denkt, nee, dat waait al een beetje. Vandaag is 20 graden, morgen en overmorgen ook zo rond de 20 graden. Dan wat meer zon. Vandaag gaan we ook vanmiddag wat meer zon krijgen, hoor. Tenminste, er komt de zon er een beetje doorheen piepen. Dat was gisteren trouwens ook, hè. Het was er ook een heleboel warmte voorspeld. Het was ook wel warm. En zeker tot een uurtje of 2 à 3. En daarna begon de bewolking in Utrecht toch toe te nemen. Het is wat het is. Even kijken naar de situatie op de weg. Laten we dat eens even doen. De A2, 3 kilometer file tussen knooppunt Oude Rijn en de Leidse Rijn tunnel op dit moment. Kom je vanuit, of ga je naar Zethogebosch, dan moet je even waarschuwen. Want er staat door ongeluk 14 kilometer file tussen Culemborg zou men moeten zeggen, op de A2 tot en met Waardenburg. Dat is wel een dingetje. Kom je in Utrecht rijden, kom je ook wat file tegen. Dan de A12 tussen Bleiswijk en Gouda. Den Haag richting Utrecht 4 kilometer file. 8 kilometer file tussen Gouda en Nieuwebrug vervolgens op diezelfde A12. En dan Utrecht richting Den Haag. Vanaf Nieuwegein tot en met Heimelen sta je ook 9 kilometer in de file op de A12. Dan heb ik de A27 tussen Gorkum en Lexmond. Zoals elke dag staat er file 4 kilometer file op dit moment. En de andere kant op, dat is wel wat drukker, 10 kilometer file tussen Hilversum en knooppunt Lunette. En dan heb ik tenslotte de afslag Den Dolder richting Utrecht. Daar staat 8 kilometer file. Dat zijn de belangrijkste files op dit moment. Hou er rekening mee. En het wordt vanzelf een beetje, wat lichter weer hoor. Het gaat straks wat meer lichter worden en vanmiddag dus wat meer zon. Ga je stoppen deze maand? Het is ook stoptober. Hè? Als je rookt, zou je deze maand zomaar eens even een maandje kunnen proberen om te stoppen met roken. Roken mensen nog? Jazeker. En dat kost er geld. Hè. Oh man. Ik heb het zelf ook gedaan. Hoor. Ik heb van de een op de andere dag gewoon gezegd, boom, klaar. Hier is samen over.

Boom, Samuel Welte en Rosso horen hier. Hele goedemorgen. Bizarre berichtje wat ik een beetje niet heb teruggelezen. Daar begin ik eigenlijk deze ochtend mee. Op de bebuurde Weerderwestzijde bij de Echo. Het pand daarnaast, daar komt een ruimte op de begane grond voor ongeveer 50 fietsen. De bovenverdieping die wordt verhuurd aan podium Echo dat naast het pand zit. De vorige bewoners hebben namelijk de woning mede verlaten vanwege de geluidsoverlast. Daardoor hebben ze dat te koop gezet. De gemeente heeft het pand vervolgens gekocht. Wat een bizar verhaal, dat wist ik allemaal helemaal niet, joh. Nieuwe invulling wil Utrecht daar gebruiken om meerdere problemen tegelijkertijd aan te pakken. De begane grond wordt in de plannen een afgesloten buurtstalling voor fietsen. Nou, dat is toch dat het een fietsenstalling wordt in plaats van een woonfunctie. Zo'n mooi stukje Utrecht, joh. Bemuurde weer de westzijde. Als je weet waar de Echo zit, hè. Dat zit gewoon bij de sluis. Op de bovenverdieping komt dan kantoorruimte van Echo. Daarnaast wordt de bestaande aanbouw hersteld. Door het geluid van het poppodium volgens de gemeente minder naar de omliggende woningen moet worden verspreid. Ja, je had dat oude tiefdiep, de oude gracht. Dat is ook altijd het probleem geweest. Maar dat zit er al zo lang, de SSR en de Echo. Dus ja. Nou ja, er komt dus een buurtstalling en daar komen ongeveer 50 fietsplekken. Alleen bewoners met een abonnement die krijgen toegang. En het is toch heel bijzonder. Stalling is vooral bedoeld voor bewoners die zelf geen schuur, garage, tuin of andere plekken hebben om een fiets neer te zetten. Er is een inloopavond aankomende maandag 5 oktober en dan kun je vragen stellen. Je kunt bij je Echo terecht van 7 tot 8 uur en je kunt ook op de plannen reageren. Medewerkers van zowel de gemeente als Echo zijn aanwezig. Ik vind het heel opmerkelijk dat een woonhuis wordt veranderd in een fietsenstalling. Nou ja, zal wel aan mij liggen. Hier is Emma Heesters, alles wordt beter. Oké.

0: Benji, Anna hier bij Bingo FM. Een liedje van Clouseau en Busy had er een groot succes mee in De Beste Zangers. Het is deze maand de maand van de geschiedenis. Musea, archieven, bibliotheken en andere culturele instellingen die brengen door heel Nederland het verleden onder de aandacht. En in Utrecht gaat dat ook gebeuren. Onder andere het Volksbuurtmuseum. Dat presenteert nog tot 25 oktober de tentoonstelling Zorg achter de voordeur over de geschiedenis van de wijkverpleging. Ja, ik weet wel, wij hadden hier bij mij thuis zuster Mien. En ik kwam mijn vader af en toe een spuit in zijn reet geven. En dat was zo'n zuster nog met zo'n kapje op, weet je wel. Dat was nog echt de wijkverpleging op een fiets met van die grote zadeltassen. Dat je echt dacht, nou. Van die gedreven dames. En er zullen ook wel heren bij geweest zijn. Nou, op 8 oktober aanstaande vertelt historicus Chris Vlam tijdens een lezing voor alle, door alle, over de opkomst van de kruisvereniging en de wijkverpleging. Ik weet wel, je had het Oranje Kruis en het Groen Oranje Kruis en het Gele Kruis. Hier verderop had je ook zo'n kruisgebouw. Er zit tegenwoordig gewoon de praktijk Edenkwijk in. Allemaal van die dingen. Dat was echt een opkomst toen. Het echt geschiedenis van Utrecht. Bestaat dat eigenlijk nog, die kruisvereniging? Durf het je eigenlijk niet te zeggen. Nou ja. Er is ook een nacht van geschiedenis. Dat gaat nog een tijdje duren, hoor. Dus zaterdag 10 oktober aanstaande. De historische vereniging Oud-Utrecht organiseert dan samen met de partners lezingen, rondleidingen en muziek en workshops. En de bezoekers die kunnen een route samenstellen en dan krijgen ze met een polsbandje toegang tot alle deelnemende locaties. Over de nacht van de Utrechtse geschiedenis gesproken, dan kun je gewoon wandelend door allerlei gebouwen. En in de Domkerk bijvoorbeeld, tijdens deze maand van de geschiedenis, ontdekken bezoekers welke heilige Utrechters vroeger werden aangeroepen bij lichamelijke kwalen. Nou, ik zou het echt niet weten en ik zou ook niet weten dat er heilige Utrechters zijn. Wist jij dat? Ik had geen idee, geen flauw. Ja, zuster Betken misschien. Of de paus, die heeft in Utrecht natuurlijk een paleis neergezet waar hij nooit gewoond heeft. Maar ik heb geen idee, joh. Utrechtse heilige, echt geen flauw idee. Nou, dat kun je daar bijvoorbeeld allemaal krijgen. Bij de nacht van de Utrechtse geschiedenis, wat ik je net noemde, en in de Domkerk en bijvoorbeeld het Volksbuurtmuseum, daar kun je alle geschiedenisdingen je door laten informeren en je eraan laven, om het zo maar eens te zeggen. Benny Nijman is ook geschiedenis. Ik heb hem gelukkig nog mogen spreken en hij was helemaal door dolle. Fred, ik heb alles in eigen hand. Ik mag opnemen wat ik wil. Ik boek zelf mijn optredens. Eigenlijk voor het eerst in mijn leven heb ik alles wat ik wil. Precies zoals ik dat zelf wil. En 2 weken later was hij echt dood. Ja, dat kan gebeuren. Benny Nijman, je hoeft me niet te zeggen hoe ik leven moet hier bij Bingo.
1: Je bent alleen maar koppig. Jij weet alles het beste. Je draagt zo'n gekke kleren. Wat zeg je? Vieze woorden. Het hoort niet wat je doet. Je moet wat beter leven. Je kunt van niemand houden. Jij kunt geen liefde geven. Wil jij me dan vertellen hoe ik me moet gedragen in het leven? Ik weet, ik heb mijn fouten, maar ook mijn goede kanten, mijn eigen idealen, al zijn het niet de jouwe. Vertrouwen in mezelf, dat is nog net gebleven. Die tijd die is voorbij, dat ik voor jou kon beven. Dus jij komt mij vertellen hoe ik me moet gedragen.

0: nu bij De Kroon Zonwering in Utrecht low emission rolluiken voor dezelfde prijs als reguliere rolluiken. Yeah! Dat is niet alleen direct korting, maar ook nog eens besparen op uw energierekening. Nieuwsgierig? Kom dan snel naar De Kroon Zonwering in Utrecht.
1: Wat? Nee! Wat een s***zooi.
2: Hey, even dimmen. Ja, jij. Even dimmen. Op zoek naar kwaliteit? Ion Industries. De specialist in dimmers en schakelmateriaal. Ga nu naar effedimmen.nl.
3: Effedimmen.nl.
4: Wist je dat ze bij Kringloop de Wijkwinkel ook nieuwe boxsprings, matrassen, kussens en beddengoed verkopen? Maar natuurlijk kun je ook nog steeds terecht voor meubilair, witgoed, kleding, schoenen, babyartikelen en nog veel meer. Kringloop de Wijkwinkel, Decimalaan 19 in Utrecht.
2: Ion Industries, de specialist in dimmers en schakelmateriaal. Ga nu naar effedimmen.nl.
5: Bingo FM met het regionieuws.
6: Goedemorgen. Utrechtse ziekenhuizen hebben vaker te maken met agressie. De vier grootste ziekenhuizen in de provincie delen nu meer rode kaarten uit dan vorig jaar. Met een rode kaart mag je het ziekenhuis niet in. Zo staat het Diakonessenziekenhuis op 21 van die rode kaarten en het Sint-Antonius op 19. 8 oppositiepartijen in de Utrechtse Raad willen opheldering over een journalist van RTV Utrecht die uit het stadskantoor is gezet. Onze verslaggever werd deze week bij de ingang naar buiten geduwd. Hij kwam er met vragen over het dakloos gezin dat hulp zocht in het stadskantoor. De partijen vragen waarom de politie werd ingeschakeld. In Utrecht lijkt tijdelijk onderdak in zicht voor het dakloze gezin met een baby. Het buurteam zoekt een plek met uitzicht op een vaste woning. Het gezin sliep eerder enkele nachten in een auto en verbleef daarna in hotels. De gemeente zegt dat ze direct met het gezin communiceert. In Utrecht wordt Domplein 4-5 een cultureel centrum met amateurkunst, horeca en een fietsstalling. De gemeente onderzoekt of er ruimte komt voor theater, muziek, dans of een combinatie ervan. Eind dit jaar daar valt er over het besluit. De verbouwing moet halverwege 2029 beginnen. Krijg je nog het weer van me? Vanochtend is het veelal bewolkt met lokaal wat lichte regen. Morgen blijft het droog en maximaal 20 graden.
1: Wat? Nee! Wat een s***zooi.
2: Hey, even dimmen. Ja, jij. Even dimmen. Op zoek naar kwaliteit? Ion Industries. De specialist in dimmers en schakelmateriaal. Ga nu naar effedimmen.nl.
3: Effedimmen.nl.
4: Wist je dat ze bij Kringloop de Wijkwinkel ook nieuwe boxsprings, matrassen, kussens en beddengoed verkopen? Maar natuurlijk kun je ook nog steeds terecht voor meubilair, witgoed, kleding, schoenen, babyartikelen en nog veel meer. Kringloop de Wijkwinkel, Decimalaan 19 in Utrecht.
2: Ion Industries, de specialist in dimmers en schakelmateriaal. Ga nu naar effedimmen.nl.
5: De Ochtendshow met Fred Siebelink.

toch wil je blijven. Maar je pa die wil het niet. Ik denk dat je beter kunt gaan. En je moeder, die doe je ook veel verdriet. Als je thuis komt zal ze zeggen, wat doe je me aan? Jouw moeder, die ik moest aanhoren met haar achterlijk gezwam over de studie van je broer.

werd de protestzang genoemd. En Boudewijn de Groot werd dat ook. Boudewijn vond het een verschrikkelijke term. Die had meneer de president. En Armand had dit liedje, Ben ik de Min. De echte hippieperiode. De periode dat mensen met Afghaanse jassen rondliepen op hun solexjes. Hippies wilden zijn in Nederland. Wacht, die lucht van die Afghaanse jassen. Het zit nog zo in mijn neus. Want een Afghaanse jas was zo mooi. Maar als die nat werd, dan kwam er een lucht vanaf. Nou, die tijd Armand met zijn rood geverfde haar en zijn joint in zijn kop. En een mooie rumpkop had hij op een gegeven moment, hoor, op latere leeftijd. Hij heeft altijd dit soort liedjes moeten spelen. En hij heeft veel andere dingen gemaakt. Er staat ook redelijk veel in de computer. Maar als ik dit hoor, dan vind ik dat altijd echt wel het hoogtepunt uit zijn carrière. Eén van hen, Ben ik, is ook geweldig. En op de Tandem naar Marokko nog wat andere liedjes. Maar Ben ik de Min, dat was zijn liedje waar hij mee doorbrak. En daar blijft hij altijd beroemd mee in de kanon van de popmuziek, van de Nederlandstalige popmuziek. Allemaal. Ik heb zo een verhaal over de tandarts. Mijn eerste baantje, dat was bij de schooltandarts. Ik ging daar werken. Ik beheerde het hele archief en ik had het complete klantenbestand in mijn beheer. En dat was toen nog allemaal handmatig. Dat was zo'n beetje bij de introductie van de computers. Ja, dat was heel bijzonder. En mensen waren als de dood van de tandarts. De schooltandarts bestaat niet meer, dus allemaal afgeschaft. Die bussen zijn verkocht. En op de Amazonedreef zat ook een afdeling. Allemaal weg. Je hebt alleen nog tandwiel. Dat is voor de kinderen met een rugzakje. Er is nu toch bij jongvolwassenen weer echt een grote achterstand ontstaan. En dat is iets wat heel makkelijk ingelopen kan worden. Dat hoor je zo, want tandverzorging is best belangrijk. Ik heb een Matje Hoogkamer, Kroeg in de Hemel. Ik heb Gordon en Lisa Roos, een nieuwe single, omdat ik zo van je hou. Maar ik begin met Wolter Kroes, Route de Soleil. Nou, als je hem nu gaat rijden, kun je ervan genieten. Ik heb het omgekeerde gedaan. Een jaar geleden uit Spanje naar Nederland. Wat ook heel

Walter Kroes, Ron de Soleil bij Bingo FM. Ga je richting ‘s-Hertogenbosch via de A2... kom je in 30 kilometer file. Door ongeluk zijn de twee rijstroken dicht. Tussen knooppunt Everdingen en Waardenburg. Hou er een beetje rekening mee. Hè. Dan de A12. Den Haag richting Utrecht. Tussen Nieuwebrug en Harmelen staat 6 kilometer file. Daarvoor trouwens tussen Bleiswijk en Rijwijk ook 5 kilometer file. En Den Haag richting Utrecht ook op diezelfde A12. Door ongeluk de rechte rijstrook dicht. Tussen Harmelen in knooppunt Oude Rijn. Daar staat 5 kilometer file. Dan heb ik de A12 gehad. Dan gaan we naar de A27. Breda richting Utrecht. 3 kilometer file. Tussen Goijkum en Lexmond. Tussen Lexmond en Hout staat ook 5 kilometer file. En de andere kant op de A27. 13 kilometer file. Het is druk daar. Het was vanochtend ook al behoorlijk druk. Tussen Hilversum en knooppunt Lunet. Kijk een beetje uit. En dan ten slotte de A28. 4 kilometer file tussen afrit Den Dolder en Utrecht. Wat je ook aan het doen bent, waar je ook heen gaat, kijk een beetje uit. Hier zijn Gordon en Lisa Roos met de remake van Omdat ik zo van jou.

vroeger in de hemel tandarts. Mijn eerste baantje was bij de jeugdtandverzorging in Nederland. Dat zat op de Gageldijk. Van die grote tandartsbussen, de schooltandarts. En die reden dan rond. En in Utrecht had je de schooltandarts op de Amazonedreef. Dat was mijn eerste baan. En ik weet dat ik vroeger als de dood was voor de schooltandarts. Maar het was heel modern hoor. Het was in de jaren 80 dat ik daar werkte. Nou, jongeren, Utrechtse jongeren, die slaan steeds vaker hun tandartsbezoek even over uit angst voor de rekening. Dat meldde de gemeente Utrecht. En ook andere zorgen wordt vaker afgeslagen. Dit gaat niet om die hele jonge jongeren hoor. Dit gaat om jongvolwassenen tussen de 18 en 27 jaar. Dat zeggen buurteams en jongerenwerkers. Moeten zij kiezen tussen het doen van boodschappen of de tandarts, dan kiezen ze voor de boodschappen. Nou, weet je dat wel of niet, maar je mondgezondheid is heel belangrijk hoor. Welzijnsorganisaties, Centraal en de Armoedecoalitie zien dat probleem breder terugkomen bij inwoners met een laag inkomen. Zij dienen vaak aanvragen in bij fondsen om de tandartsrekening te kunnen betalen. Ook voor kosten voor de fysio krijgen de organisaties heel veel aanvragen. En toch zijn er heel veel zorgen over. Die tandverzorging is hartstikke belangrijk. De gemeente die heeft daar vragen over gesteld. En die zeggen, ja weet je, de regelingen die worden nog steeds niet gevonden. De gemeente werkt daarom bijvoorbeeld mee aan een project van de Hogeschool Utrecht dat mensen met geldzorgen moet helpen om bijvoorbeeld fysiotherapie te kunnen betalen. En de gemeente vroeg meerdere zorgorganisaties in de stad naar de ervaringen over het mijden van zorg. En aanleiding waren vragen van de gemeenteraad. En dat waren de grote partijen GroenLinks, PvdA, Studenten Starten Utrecht Nu, Partij voor de Dieren, D66, DENK en CDA. Zij zien steeds vaker dat jongeren zorg mijden omdat ze bang zijn dat ze daar hun geld aan kwijt zijn. Ja, tandarts is een vrij beroep en ze kunnen vragen wat ze willen. Dus dat is best een dingetje hoor. Maar goed, ik ben heel erg benieuwd wat hier uitkomt. Want uiteindelijk is er een bijzondere bijstand ook voor inwoners met een laag inkomen. En daarmee kunnen ze tot €200 per jaar krijgen voor zorgkosten die de verzekering niet betaalt. A, goed poetsen, onderhoud je gebied hartstikke goed, want dan heb je ook minder kosten, lijkt mij zo. Maar met dat geld kunnen ze dan naar de tandarts en de fysio. Kinderen die bijvoorbeeld een brilletje nodig hebben, kunnen geld krijgen van die bijzondere bijstand. Daar is Hans Spekman, die tegenwoordig bij de FNV zit, heel druk mee geweest. Maar laten we het bij de tandarts houden. Tandverzorging is hartstikke belangrijk, mensen. Ga erheen, hou het een beetje bij, want hoe langer je het uitstelt, des te ingewikkelder wordt het. En tegenwoordig hebben ze zulke moderne middelen. Je voelt eigenlijk niets. Als je bang ervoor bent, klein spuitje en je voelt helemaal niks. Mensen. En toen dacht ik, ja, natuurlijk, dan gaan we een liedje draaien over de tandartsassistenten. Het is altijd lente.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Journaal. De Europese Commissie heeft de geldsteun aan Sierra Leone stopgezet, omdat het land niet meewerkt aan de uitlevering van drugscrimineel Jos L., ook wel Bolle Jos genoemd. Het land zou dit jaar nog 18 miljoen euro van Brussel krijgen, maar dat gaat niet door, bevestigt justitieminister Van Wil aan de Telegraaf. Nederland had de EU gevraagd om de geldkraan voor Sierra Leone dicht te draaien om Jos L. uitgeleverd te krijgen. In Kiev worden weer noodgedwongen stroomonderbrekingen ingelast. Die stap volgt na een Russische aanval op de energieinfrastructuur. Delen van de Oekraïnse hoofdstad komen volgens een schema steeds even zonder stroom te zitten, zegt correspondent Christian Pauwen.
2: Ook zijn er beperkingen ingesteld voor bedrijven tussen 8 uur in de ochtend en 9 uur 's avonds. Dat betekent dus dat ze het elektriciteitsverbruik moeten beperken die uren tot een bepaald maximum. Dit allemaal dus om de druk op het elektriciteitsnet te verminderen.
1: De Oekraïnse premier heeft het over de zwaarste aanval op de energiesector sinds het vorige stookseizoen. De Israëlische premier Netanyahu zegt dat onderzocht wordt of Iran betrokken was bij de aanval tijdens een vlucht van Dubai naar Tel Aviv. De piloot op de vlucht van Fly Dubai werd gisteren neergestoken door zijn collega. Israël vermoedt dat die co-piloot het toestel wilde laten neerstorten. Na de aanval konden andere piloten aan boord het toestel veilig laten landen in Saoedi-Arabië. Een nieuwe wet moet een einde maken aan de discussie wanneer iemand ZZP'er is en wanneer niet. ZZP'ers moeten onder meer een BTW-nummer hebben en zich verzekeren tegen ziekte. Wie aan de voorwaarden voldoet, hoeft straks niet meer bang te zijn voor naheffingen. De nieuwe wet moet opdrachtgevers ook duidelijkheid geven, zegt minister Aartsen.
3: Die krijgen te maken met handhaving van de Belastingdienst. En uit angst daarvoor zeggen ze, dan huur ik helemaal geen ZZP'ers maar meer in. En dan zie je dus dat ZZP'ers, een grote groep mensen in Nederland, helemaal geen opdrachten meer krijgen. Terwijl het eigenlijk niet nodig is. En dat moet deze wet echt gaan oplossen.
1: De nieuwe wet moet 2028 ingaan. Het weer, 's ochtends nog een bui in het oosten, kans op onweer. In de loop van de dag minder regen en zon, het wordt maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Ochtendshow met Fred Siebelink.

Ja, ik moet er even niet aan denken aan rosé op dit moment. Je kunt denk ik maar beter even een sinaasappelsapje nemen. Maar een leuk liedje van hem horen, hartstikke grappig. En ik dacht ik draai maar eens even. Even de pagina vernieuwen. Hoe is de situatie op de weg? Even kijken. We beginnen bij de A2 Utrecht richting Sethoogenbosch. Ik blijf hem maar even melden, want het is toch behoorlijk hoor. Als je naar Sethoogenbosch wil rijden, kom je bij Everdingen 18 kilometer in de file. En dat is echt heftig. Dan de A2. Amsterdam richting Utrecht. 4 kilometer file tussen Maarsen en de Leidse Rijntunnel. Op weg naar onze mooie stad. A12 dan. Den Haag richting Utrecht. Tussen Gouden en Nieuwebrug. 8 kilometer file.

tussen Nieuwbrug en de Meren. Daar was een ongeluk, de weg is wel weer vrij, maar er staat wel 16 kilometer op weg naar Utrecht. Hou daar rekening mee. Hè. Dan de A27, 5 kilometer file tussen Gorinchem en Lexmond en de andere kant op. Daar was ook een ongeluk, maar is er gelukkig ook de weg weer vrij op de A27. 17 kilometer file nog tussen Hilversum en knooppunt Rijnsweerd. En dan heb ik de A28, 8 kilometer file door ongeluk. Ook daar is de weg weer vrij gelukkig. Tussen afrit Den Dolder en knooppunt Rijnsweerd. Nou, dat zijn de grote files. En ik heb de Zuiderse Ring nog. Utrecht richting Maarsen. 2 kilometer file tussen Utrecht-Overvecht en Maarsenbroek. Dat zijn ze dan. Voor de rest door met muziek. Wat dacht je daarvan? Monique Smit en Kieder van der Graaf.

Monique Smit en Kiede van der Graaf en Beter Af Alleen. Er gaat vandaag weer gesproken worden in de gemeenteraad over een heleboel dingen. Want die is er vandaag weer. Vanaf 10 uur kun je ook live meekijken. Hè. Dat kun je doen op de pagina van de gemeente Utrecht. Maar ook op de Facebookpagina van de gemeenteraad Utrecht. Ik zit vaak mee te kijken. Vandaag wordt er besluit genomen over de plannen om een vergunning af te geven voor een zonneveld op de geluidswal bij de A12. In Duitsland heb je dat al jaren. Hè. Maar ja, nu is er dus een verplicht bindend advies aan de burgemeester en wethouders gegeven om daar een zonneveld van te maken op die A12. En ik ben benieuwd hoe jij dat gaat beleven. Zijn er plannen om de regels voor de erfpacht te wijzigen nodig omdat de regels niet meer passen bij de wetgeving en maatschappij van nu, aldus de gemeenteraad Utrecht. De uitbreidingsplannen van de UMC, daar wordt een besluit over genomen, waaronder ook de nieuwbouw van het Ronald McDonald Huis. Ja, dat is toch wel... Nou, niemand kan er tegen zijn, tegen de nieuwbouw van het Ronald McDonald Huis. Ouders met kinderen die daar gelukkig kunnen, samen kunnen blijven, terwijl de kinderen behandeld worden. En de ouders die kunnen dan logeren in het McDonald Huis. Hoe fijn is dat? En het UMC, de hoofdingang, die komt op een hele andere plek. Hè. Dat is heel bijzonder, hoor. En er gaat vandaag, en dat is een heet hangijzer in Utrecht, gesproken worden over de aanpassingen van de algemene plaatselijke verordening dit jaar. Onder andere een blijvend verbod op harddrugsgebruik in de publieke ruimte en opheffing van het verbod op buitenslaap. Er is veel overlast van buitenslapers. Mensen ergeren zich eraan. En ik ben benieuwd wat er uit die besluiten gaat komen. Nou, de raadsleden die kunnen nog wijzigingsvoorstellen indienen. Dat heet een motie of een amendement met een duur woord. En hierover en over de plannen zelf wordt aan het eind van de vergadering gestemd. En dan is het binnen. Het gemeenteraad is er dus weer vandaag. Ben je een beetje op de hoogte? Ik kijk vaak mee en ik vind dat altijd wel erg interessant. Hier is Justin de Wild en Cheerio.

0: Sven Versteegen, Houdini, ja, de uitreiking van de Gouden Kalf komt er weer aan. En het is eigenlijk wel leuk dat het legendarische moment met Rijk de Gooier, Utrechter, geboren in de Bermudeweert en daarna gewoond aan de Adelaarstraat, maar heel snel richting Amsterdam verdwenen. Geweldige acteur, dat de acteur Rijk de Gooier zijn Gouden Kalf toen uit de taxi flikkerde in 1995. Hij won zijn tweede Gouden Kalf voor zijn rol in de film Hoogste Tijd. En Rijk de Gooier die had een enorme afkeer van het filmwereldje. Dat vond hij maar een opgeklopt soortje van het Utrechtse festival. En de Gooier die werd naar de uitreiking met Maarten Spanjer teruggebracht richting Amsterdam. Dat is natuurlijk altijd wel gebeurd in Utrecht. Het filmfestival is in Utrecht, maar alle acteurs die gaan zo snel mogelijk dan weer richting Amsterdam naar een feestje. In het programma Taxi zat hij en hij gooide het raampje open en zijn Gouden Kalf werd naar buiten gedonderd. De tv-uitzending, dat was een sensatie, want dat was me nogal niet wat. Het Gouden Kalf, dat was toen nog echt een hele pretentieuze prijs. Nou ja, wat de serie niet laat zien, de tv-uitzending, is dat uiteindelijk Spanje de taxi heel snel op de vluchtstrook heeft geparkeerd, zodat Rijk de Gooier het beeldje weer kon oprapen. En dat heeft hij toen in zijn Amsterdamse stamkroeg neergezet. Het is leuk, zo ging dat toen in 1995.
1: Ja, jammer. Ze moeten al die kalveren. Wat moet je nou met zo'n kalf eigenlijk allemaal op?
2: Nee, het kan niet weggooien,
1: Rijk,
2: als je wil.
1: Ja, ik doe het
0: aan. Raampje open.
1: Het heeft daar geen waarde meer.
2: Nee, nou, gooi hem dan weg. Gooi hem dan weg.
1: Ja, oké.
2: Lees dan ook eens.
1: Ik dacht, je zit te vergissen zo. Rot op het ding. Ja,
0: bam. Nou, dat was me wat. Leuk, hè? Wat een goed fragment. Hè? Nou, die Gouden Kalveren die gaan weer uitgereikt worden. En ik dacht, ik laat je dit toch even horen. Een legendarisch tv-fragment. Echt zo'n ding wat je in de schatkamer kunt terugvinden. En toen dacht ik, weet je wat? Eigenlijk beschouwen we hem nooit als Utrechtse muzikale artiest. Maar dat is hij natuurlijk wel. Want dit liedje is van de Utrechter uiteindelijk hier geboren. En zo snel mogelijk verdwenen. Hij is en blijft een Utrechter. En dit liedje is natuurlijk legendarisch als ik boven op de Dom sta, Rijk te Gooien.

heeft ook een stalen plaat voor zijn kop. Je hoorde Gerrit Joling en een creditcard van staal. Hier bij Bingo FM gaan we naar het nieuws van 9:30. Dat doen we samen met Nick Nicolai als je zegt dat je twijfelt. Ik ben zo nog een half uurtje bij je terug met de ochtendshow. Tot zo. Excuses. Mijn oprechte excuses, lieve luisteraars.

0: Bingo FM met het regio nieuws.
1: Goedemorgen. Utrechtse ziekenhuizen hebben vaker te maken met agressie. De vier grootste ziekenhuizen in de provincie delen nu meer rode kaarten uit dan vorig jaar. Met een rode kaart mag je het ziekenhuis niet in. Zo staat het Diakonessenziekenhuis op 21 van die rode kaarten en het Sint-Antonius op 19. 8 oppositiepartijen in de Utrechtse Raad willen opheldering over een journalist van RTV Utrecht die uit het stadskantoor is gezet. Onze verslaggever werd deze week bij de ingang naar buiten geduwd. Hij kwam er met vragen over het dakloos gezin dat hulp zocht in het stadskantoor. De partijen vragen waarom de politie werd ingeschakeld. In Utrecht lijkt tijdelijk onderdak in zicht voor het dakloze gezin met een baby. Het buurteam zoekt een plek met uitzicht op een vaste woning. Het gezin sliep eerder enkele nachten in een auto en verbleef daarna in hotels. De gemeente zegt dat ze direct met het gezin communiceert. In Utrecht wordt Domplein 4-5 een cultureel centrum met amateurkunst, horeca en een fietsstalling. De gemeente onderzoekt of er ruimte komt voor theater, muziek, dans of een combinatie ervan. Eind dit jaar daar valt er over het besluit. De verbouwing moet halverwege 2029 beginnen. Krijg je nog het weer van me? Vanochtend is het veelal bewolkt met lokaal wat lichte regen. Morgen blijft het droog en maximaal 20 graden.
2: De Ochtendshow met Fred Siebelink.

lichter dan een anderhalf uur geleden. Dat is heel normaal, Fred, want de zon die komt op. Maar ja, de zon is toch wel een beetje verscholen achter de wolken, als ik zo naar buiten kijk. Het is wat het is. We gaan een mooie dag beleven, hoor, want het is helemaal niet koud. We gaan zo de 20 graden aantikken ongeveer vandaag. En als ik kijk naar de buienradar, dan zijn de buien echt een beetje verdwenen richting Groningen. Er komt nog wel een wolkje aan zo. Maar ja, als dat het is, we gaan het allemaal wel meemaken, joh. Zo tegen 1 à 2, ja, na 11 komt er ook even een zonnetje, maar zo tegen 1 à 2, dan gaat de zon echt ietsje zich meer laten zien vandaag. Morgen wordt het 20 graden trouwens en is er bijna geen wind, zuidenwind 1. En dat is zaterdag en zondag ook zo. Vandaag dus een westenwindje 2 voorspeld. Ik kijk met een schuin oog naar buiten, ik zie het echt niet waaien, maar dat zal wel aan mij liggen. Dat komt goed allemaal vandaag. Leuk. Goed weer, echt rustig weer. En ook heerlijk weer om dingetjes te doen. Even kijken naar de situatie op de weg. Dan moet ik even de pagina vernieuwen, want die heb ik voor mijn neus openstaan. Maar ja, je weet me nooit, de laatste ontwikkeling. Het is een van de drukste spitsen van dit jaar, las ik zojuist. Maar ja, het valt voor mij nog wel een beetje mee. Maar als je naar Sethoogenbos wil rijden, kom je 13 kilometer file tegen op de A2. Dan de A12 Den Haag richting Utrecht. 5 kilometer file tussen Gouden en Bodegraven. Tussen Bodegraven en Woerden staat ook 4 kilometer file. Dan de A27. 5 kilometer file tussen Gorkum en Lexmond en de andere kant op. Door ongeluk, de weg is wel vrij tussen Hilversum en Knopen Treinsveert op de A27. 17 kilometer file. En tenslotte de A28. 5 kilometer file tussen Afrit en Dolder en Utrecht. Zuilense Ring, die geef ik je nog even mee. Er staat 2 kilometer file tussen Utrecht-Overvecht en Maarsebroek. Dus vanaf Kandieplein tot en met Maarsebroek. Hier is Tabitha. Hallo met mij. Hallo Tabitha.

Django Wagner en Bachata Ballando. Mijn fysiotherapeut die kwam gisteren bij mij aan huis. Die zei, oh, wat is het warm, hè? En ik zei, joh, dat hebben wij al jaren, al zolang ik me kan herinneren, in september een Indian Summer. Maar ja, de temperatuur die is hoog opgelopen de afgelopen 2 dagen. Dat past bij een jaar waarin hitte nadrukkelijk op de agenda stond. Afgelopen zomer was in de beeld zelfs de warmste dag sinds het begin van de metingen en kende 1 officiële hittegolf. En 4 Utrechtse partijen vragen erom wat de gemeente nou kan doen om de stad beter bestand te maken tegen extreme warmte. Ik zit aan de rand van de stad in Zuilen. Maar zit je in de binnenstad, ja, dan heb je echt wel last van de hitte. En de last van. Utrecht denkt onder meer aan lichter asfalt, wit asfalt. Ik maak geen grapje. Het uitdelen van ventilatoren en witte lakens. En bekijkt of grote bomen beter beschermd kunnen worden. De gemeente ziet de mogelijkheden in asfalt waarin lichte steenslag wordt verwerkt. In Groningen zijn daar volgens het college al goede ervaringen mee opgedaan. Dus dan krijg je wit asfalt. We hebben al rood asfalt voor de fietsers, maar we krijgen nu wit asfalt dan. Want als je witte steentjes door het asfalt mengt, dan wordt een deel van het zonlicht gereflecteerd. Althans, dat denkt men. Dat blijkt het antwoorden van het college op vraag van GroenLinks, PvdA, Stadsbelang, Utrecht 1, Utrecht en het CDA. Utrecht wil de techniek zelf nu ook uitproberen en daar wordt een proeflocatie gevonden. Nou ja, of bekeken om het daar toe te passen. Ik ben toch heel benieuwd hoor, een stukje wit asfalt. En het hitteplan wordt ook aangepast. Er worden adviezen gegeven en koele gebouwen die worden in de stad toegankelijker gemaakt. Waaronder buurthuizen, bibliotheken, gemeentelijke panden, kerken en een museum. En er wordt er gekeken of grotere bomen ook een rol kunnen krijgen in de strijd tegen de hitte. De gemeente gaat het bestaande bomenbeleid komend jaar evalueren. En daarbij wordt bekeken of bijvoorbeeld de grote leeftijd en omvang van een boomkroon zwaarder kunnen meewegen bij de vraag of een boom behouden moet blijven. Nou, en er wordt ongeveer 32 miljoen euro uitgetrokken voor vergroeningsprojecten in onder andere Rivierenwijk, de binnenstad, Ondiep en Zuilen. En die zijn namelijk allemaal heel erg kwetsbaar voor hittestress. Ook een bedrijventerrein als Lage Weide hier bij mij aan de overkant en Oude Rijn, die warmen door de grote hoeveelheid verharding relatief sterk op. En het is wat het is op dit moment natuurlijk. En die witte lakens, ja, ik vind dat toch wel een ding. Waar schiet je nou met witte lakens op? Dan kun je toch niet mee over je hoofd gaan lopen. Dan hebben we in de zomer allemaal spook in de stad. Ik kan me het niet voorstellen. Maar goed, het wordt serieus genomen. Nogmaals, de afgelopen 2 dagen doen mensen, ja, dat is al jaren aan de gang. Dat heet een Indian Summer. Dat is al zo lang als ik me kan herinneren. En lekker ook.

0: Hoe zeg je dat op zijn Spaans?
1: Adios.
0: Oh ja, dankjewel. Jeffrey Kuipers. Nou, ik rot op naar mijn huiskamer. En John Schaap die gaat de zender overnemen. Daarna onze eigen Henry Lawrence en Kevin.

0: Ziggo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal.
2: De Europese Commissie heeft de geldsteun aan Sierra Leone stopgezet, omdat het land niet meewerkt aan de uitlevering van drugscrimineel Jos L., ook wel Bolle Jos genoemd. Het land zou dit jaar nog 18 miljoen euro van Brussel krijgen, maar dat gaat niet door. Dat bevestigt justitieminister Van Wil na een bericht van de Telegraaf. Nederland had de EU gevraagd om de geldkraan voor Sierra Leone dicht te draaien, om werk te maken van het oppakken en uitleveren van Jos L. Nederland wil dat volgend jaar een uitkering van nog eens 20,5 miljoen euro kan worden stopgezet. Daar onderhandelen de EU-lidstaten nog over. De Israëlische premier Netanyahu zegt dat onderzocht wordt of Iran betrokken was bij de aanval tijdens een vlucht van Dubai naar Tel Aviv. Israël vermoedt dat de co-piloot het toestel wilde laten neerstorten. Het vliegtuig is uiteindelijk veilig geland. Het UWV begint vandaag met een hersteloperatie voor mensen die een te lage WIA-uitkering hebben ontvangen. Dit is een uitkering voor mensen die door ziekte niet meer kunnen werken. Volgens de Algemene Rekenkamer kregen zeker 16.000 mensen tussen 2020 en 2024 te weinig geld. Soms gaat het om kleine bedragen, maar het kan oplopen tot 25.000 euro. Daarnaast zouden minimaal 12.000 mensen juist te veel geld hebben ontvangen. Zij hoeven dat niet terug te betalen. Volgens het UWV komen de fouten doordat de regeling erg ingewikkeld is. Vandaag was de drukste donderdagochtendspits van dit jaar, zegt Rijkswaterstaat. Door ongelukken en regen stond er op het hoogtepunt 577 kilometer file. Vooral rond de grote steden is het druk. Op de A9 van Alkmaar richting Amstelveen hadden automobilisten meer dan een uur vertraging. Rijkswaterstaat verwacht ook vanavond een zware spits. Het weer, de buien trekken weg naar het oosten. In de loop van de dag breekt steeds vaker de zon door. Het wordt een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Schaap met John Schaap.

Dit is een heel oud liedje van Johnny Jordaan. En wat klinkt het vrolijk en fris in deze uitvoering van Tinus Hoekstra en Ricky Velkin. Heb je

Django Wagner. Zoals Jan Paparazzi altijd zegt, de man met de koperen longen. Dit is Bingo FM. Wanneer jij het leuk vindt om je favoriete liedje te horen, dan hoef je maar één handeling te doen. En dat is een berichtje sturen.

lang stil rond Glennis Grace. En dat vindt ze zelf ook. Na een aantal turbulente jaren is het tijd voor een frisse start. Ze is zelf betrokken bij het schrijven van nieuwe muziek. En in het najaar kunnen we nog meer verwachten. Na deze single 'Cause I Have Nothing is het tijd voor Glennis Grace om nog meer van zichzelf te laten horen. Ik vind dit een geweldige single.

0: Bingo FM met het regio nieuws.
1: Goedemorgen. Leraren langer laten doorwerken lost het personeelstekort bij Utrechtse scholen niet op, zegt het Centraal Planbureau. En dat komt omdat hier en in andere grote steden het tekort zo groot is dat het niet valt in te lopen. Leraren in Utrecht gaan al vaker later met pensioen. De arbeidsinspectie onderzoekt ook een Indiaanse restaurant aan het Vredenburg in Utrecht. Ook daar zou personeel worden uitgebuit en zou er sprake zijn van mensensmokkel. Ook bij een ander restaurant in Utrecht loopt zo'n onderzoek. De twee eigenaren die zijn opgepakt, één van hen blijft 30 dagen langer vastzitten. Makelaars moeten verplicht in een beroepsregister komen, dat wil het kabinet. De makelaarsvereniging in Utrecht steunt dat plan, maar wil ook eisen stellen aan opleiding en vakkennis. Je hoort de minister.
2: Dus die geven geen inzicht in het biedboek. Die laten niet zien wat voor de processen zijn. Dus mensen die worden dan geadviseerd bijvoorbeeld 10.000 euro meer te bieden. Maar die hebben geen idee of daar wel een bod onder zit. Dus er zijn te veel klachten van mensen die het gevoel hebben dat ze misschien wel veel meer hebben betaald dan had gehoeven.
1: Makelaars die uit het register worden gezet mogen hun werk niet meer doen. In Utrecht gaat morgen de documentaire MBO-schaamte in première. Want er wordt nog wel eens op MBO'ers neergekeken, zegt de documentairemaker.
3: En we hopen eigenlijk zo dat het uiteindelijk allemaal naast elkaar kan gaan bestaan. Dat het vet is om advocaat te worden, dat het vet is om kapper te worden. Dat eigenlijk al die beroepen die zo belangrijk zijn, dat het naast elkaar kan staan en dat daar geen waardeoordeel aan hangt.
1: Bij de film wordt ook een theatervoorstelling over uitsluiting van MBO'ers. Dan krijg je nog het weerbericht van me. Vanmiddag blijft het droog, maximaal 20 graden. Vannacht mogelijk mist en dan koelt het af naar 10. Morgen en in het weekend droog, geregeld zon en zo'n 20 graden.
4: Schaap met John Schaap.

Het is Robert van Ebert van harte gegund. Het Nederlandse lied is populair. En nieuwe artiesten staan hun opwachting te maken. Zo ook Tim Schot, die straks in het zicht van de haven zingt, nadat Paul de Leeuw en Rutje Kopballen gooien.

0: accordeon heeft mogen lenen van Marco Schuitmaker. Ik ben er en ook Bart en Robin, die zich zo noemen, zingen over Utrecht. Naar Kimberly Fransens, die weer naar de brievenbus gaat.
1: Ik heb je vaak geschreven, maar er kwam nooit een antwoord. Ik was echt zo gelukkig.

0: gelukt, toch?
1: Echt wel.
0: Doana Beats kennen we vooral door de grappige teksten. Ze hebben nu een serieuze single uit samen met Peter Houtman over Alzheimer. Voor ik het vergeet, ga ik hem straks aan je laten horen na dit moment van John. Ik weet je niet.

onthouden als ik stil ben of verward. Dat ik onze mooie jaren voor altijd meedraag in mijn hart. Dus als straks mijn ogen leeg zijn en je zoekt naar wat er was, denk dan nog eens terug aan dat ras. Voor ik het vergeet.

0: voor ik het vergeet.
1: Ik had beloofd dit liedje over Alzheimer gisteren te laten horen. Maar ik was de Wannabes en Peter Houtman even vergeten. Younes Magin en Sterren voor het nieuws.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. Het UWV begint vandaag met een hersteloperatie voor mensen die een te lage WIA-uitkering hebben ontvangen. Dit is een uitkering voor mensen die door ziekte niet meer kunnen werken. Volgens de Algemene Rekenkamer kregen zeker 16.000 mensen tussen 2020 en 2024 te weinig geld. Soms gaat het om kleine bedragen, maar het kan oplopen tot 25.000 euro. Daarnaast zouden minimaal 12.000 mensen juist te veel geld hebben ontvangen. Zij hoeven dit niet terug te betalen. Volgens het UWV komen de fouten doordat de regeling erg ingewikkeld is. Europa heeft alle betalingen aan Sierra Leone stopgezet, omdat het land niet wil meewerken aan de uitlevering van drugscrimineel Jos L., ook wel Bolle Jos genoemd. Justitieminister Van Wil had aan de EU gevraagd om per direct de geldkraan dicht te draaien. Hij hoopt dat ook de steun van ruim 22 miljoen euro voor volgend jaar niet doorgaat. Bij nieuwe Franse scholierenprotesten zijn gisteren meer dan 600 mensen aangehouden. Tientallen mensen raakten gewond. Er waren onder meer protesten in de voorstad van Parijs, in Lyon en in Lille. Volgens de Franse minister van Binnenlandse Zaken werd er op verschillende plekken met zoutzuur gegooid naar agenten. De protesten begonnen vorige week in Parijs. Leerlingen willen een vuist maken tegen de overvolle klassen, het lerarentekort en de vervallen schoolgebouwen. Vandaag worden opnieuw demonstraties verwacht. De Israëlische premier Netanyahu zegt dat onderzocht wordt of Iran betrokken was bij de aanval tijdens een vlucht van Dubai naar Tel Aviv. Israël vermoedt dat de co-piloot het toestel wilde laten neerstorten. Het vliegtuig is uiteindelijk veilig geland. Het weer, de buien trekken weg naar het oosten. In de loop van de dag breekt steeds vaker de zon door. Het wordt een graad of 20. Morgen zon en stapelwolken en opnieuw rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Schaap, met John Schaap.

Leef je uit en geniet en ga zo af en toe uit je bol. Zing lekker mee. Dat kan met de hits bij Bingo FM. Alhoewel we straks een heel serieus liedje van Raccoon voor je

0: Koen met eindelijk weer een prachtige Nederlandstalige single. Dicht bij het vuur. En dat zit jij ook wanneer het gaat om Nederlandse hits. Je hoort ze bij Bingo FM. Heeft iemand iets van Wessie Klein gehoord vandaag? Ah, daar zou je me...
1: Ik wilde je nog bellen, maar het is beter van niet. Als ik je stem weer hoor, doet dat me zo'n verdriet.

0: Bingo FM met het regionieuws.
1: Goedemorgen. Leraren langer laten doorwerken lost het personeelstekort bij Utrechtse scholen niet op, zegt het Centraal Planbureau. En dat komt omdat hier en in andere grote steden tekort zo groot is dat het niet valt in te lopen. Leraren in Utrecht gaan al vaker later met pensioen. De arbeidsinspectie onderzoekt ook een Indiaanse restaurant aan het Vredenburg in Utrecht. Ook daar zou personeel worden uitgebuit en zou er sprake zijn van mensensmokkel. Ook bij een ander restaurant in Utrecht loopt zo'n onderzoek. De twee eigenaren die zijn opgepakt, één van hen blijft 30 dagen langer vastzitten. Makelaars moeten verplicht in een beroepsregister komen, dat wil het kabinet. De makelaarsvereniging in Utrecht steunt dat plan, maar wil ook eisen stellen aan opleiding en vakkennis. Je hoort de minister.
2: Dus die geven geen inzicht in het biedboek. Die laten niet zien wat voor de processen zijn. Dus mensen die worden dan geadviseerd bijvoorbeeld 10.000 euro meer te bieden. Maar die hebben geen idee of daar wel een bod onder zit. Dus er zijn te veel klachten van mensen die het gevoel hebben dat ze misschien wel veel meer hebben betaald dan had gehoeven.
1: Makelaars die uit het register worden gezet mogen hun werk niet meer doen. In Utrecht gaat morgen de documentaire MBO-schaamte in première. Want er wordt nog wel eens op MBO'ers neergekeken, zegt de documentairemaker.
3: En we hopen eigenlijk zo dat het uiteindelijk allemaal naast elkaar kan gaan bestaan. Dat het vet is om advocaat te worden, dat het vet is om kapper te worden. Dat eigenlijk al die beroepen die zo belangrijk zijn, dat het naast elkaar kan bestaan en dat daar geen waardeoordeel aan hangt.
1: Bij de film wordt ook een theatervoorstelling over uitsluiting van MBO'ers. Dan krijg je nog het weerbericht van me. Vanmiddag blijft het droog, maximaal 20 graden. Vannacht mogelijk mist en dan koelt het af naar 10. Morgen en in het weekend droog, geregeld zon en zo'n 20 graden.
0: Schaap met John Schaap.

Ik heb niet zo heel veel met covers, maar deze van Gradame blijft leuk om te horen. Dit was Na Nena. Dit van Viacom Dios, Nederlandstalig. 8 jaar geleden moesten we afscheid nemen van Koos Alberts. Koos Alberts overleed op 28 september 2018. Hij mocht maar 71 jaar oud worden. Vandaag draai ik een mooi liedje uit zijn muzikale erfenis.

daar zijn heel veel Chinezen. Raymond Hermans, ons pakken ze niet, hoorde je. Voor dit liedje van Stef Eckel. Die zong over Shanghai, de grootste zelfstandige gemeente ter wereld. Shanghai telt 24,9 miljoen inwoners.

Ja, geniet maar, drink met mate, Ferry. Ik neem er één op morgen. Als ik vooruitkijk naar morgen, dan zie ik nu al een playlist waar ik zelf ook van ga genieten. Nou, dat is voor jou, denk ik, ook de reden om morgen je radio weer af te stemmen op Bingo FM. Maar dat was je sowieso al van plan, toch? Na het nieuws, Henry Verwoerd met een heerlijke lunch. Daarna Lorenz Nicolaas. En de middag wordt afgesloten door Kevin Scholten, die ons veilig naar huis brengt of gezellige muziek draait voor tijdens het koken. Ik wens je een mooie donderdag. Heel graag tot morgen.

0: Wat? Nee! Wat een s***zooi.
1: Hey, even dimmen. Ja, jij. Even dimmen. Op zoek naar kwaliteit? Ion Industries. De specialist in dimmers en schakelmateriaal. Ga nu naar effedimmen.nl.
2: Effedimmen.nl.
3: Kringloop de wijkwinkel in Utrecht. Dat is ruim 1000 vierkante meter snuffelplezier. Van lepeltjes tot bankstellen. Je vindt er echt van alles. Kringloop de wijkwinkel. Decimalaan 19 in Utrecht. Bij Woonboulevard Kanaleneiland. Gratis parkeren.
1: Ion Industries. De specialist in dimmers en schakelmateriaal. Ga nu naar effedimmen.nl.
4: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
5: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Er zijn afgelopen week 4 mensen overleden die besmet waren met het West-Nijl-virus, meldt het RIVM. In totaal kwamen er 12 besmettingen bij. Alle patiënten kregen het virus door een beet van een besmette mug. In totaal zijn er nu 56 besmettingen met het West-Nijl-virus in Nederland gemeld. 9 patiënten overleden. Het RIVM verwacht dat de piek van de uitbraak voorbij is, omdat het aantal nieuwe infecties de laatste tijd afneemt. Ook vandaag wordt in Frankrijk gedemonstreerd tegen de staat van het onderwijs in het land. Volgens Franse media is in Nantes een school in brand gestoken en is in Marseille een schooldirecteur overgoten met benzine. Gisteren werden bij de verschillende scholierenprotesten in totaal meer dan 600 mensen opgepakt. Het UWV begint vandaag met de hersteloperatie van de WIA. Die uitkering is bedoeld voor mensen die door ziekte niet meer kunnen werken. Zeker 16.000 mensen kregen te weinig geld en worden nu gecompenseerd. Mensen die te veel hebben gekregen hoeven dat niet terug te betalen om een nieuw schandaal zoals de toeslagenaffaire te voorkomen. Bij Pakistanse luchtaanvallen op buurland Afghanistan zijn zeker 9 mensen gedood, onder wie vrouwen en kinderen. Dat melden de Taliban in Afghanistan. Pakistan spreekt van een antiterreuroperatie en zegt dat het 22 terroristen heeft gedood. Het is de afgelopen tijd onrustig tussen de twee buurlanden. Europa heeft alle betalingen aan Sierra Leone stopgezet, omdat het land niet wil meewerken aan de uitlevering van drugscrimineel Jos L., ook wel Bolle Jos genoemd. Justitieminister Van Wiel had aan de EU gevraagd om per direct de geldkraan dicht te draaien. Hij hoopt dat ook de steun van ruim 22 miljoen euro voor volgend jaar niet doorgaat. Het weer. Op steeds meer plekken breekt de zon door. In het noordoosten kan nog een bui vallen. Het is een graad of 20. Morgen flinke zonnige periode, afgewisseld met stapelwolken. En dan wordt het opnieuw rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Jouw lunchpakket met Henry Verwoerd.

0: niet genoeg.
1: Milan Kirstijn, één nacht met jou. En één nacht is niet genoeg. Nou, dan plak je er toch wat nachten achteraan. Kan jou eens schelen.
2: Hij loopt op straat.
1: Waar? Oh, daar.
2: Recht op zijn doel af. Tja. Hij ziet een vrouw. Hij kust haar op de mond. Ze schrikt. Ze zegt, jij moet gek zijn.

0: Bingo FM met het regio nieuws.
1: Goedemiddag. Leraren langer laten doorwerken lost het personeelstekort bij Utrechtse scholen niet op, zegt het Centraal Planbureau. En dat komt omdat hier en in andere grote steden tekort zo groot is dat het niet valt in te lopen. Leraren in Utrecht gaan al vaker later met pensioen. Makelaars moeten verplicht in een beroepsregister komen, dat wil het kabinet. De makelaarsvereniging in Utrecht steunt dat plan, maar wil ook eisen stellen aan opleiding en vakkennis. Je hoort de minister.
2: Dus die geven geen inzicht in het biedboek. Die laten niet zien wat voor de processen zijn. Dus mensen die worden dan geadviseerd bijvoorbeeld 10.000 euro meer te bieden. Maar die hebben geen idee of daar wel een bod onder zit. Dus er zijn te veel klachten van mensen die het gevoel hebben dat ze misschien wel veel meer hebben betaald dan had gehoeven.
1: Makelaars die uit het register worden gezet mogen hun werk niet meer doen. De inschrijving voor Homesport 2027 is geopend. Teams sporten dan 24 uur en verzamelen zo geld in voor Ronald McDonald huizen. Er moet minimaal bijna 8000 euro worden opgehaald, wil je mee mogen doen. Deelnemers fietsen, hardlopen of wandelen in estafette vorm. De start en finish zijn in mei bij de Vechtse banen in Utrecht. In Utrecht gaat morgen de documentaire MBO-schaamte in première. Want er wordt nog wel eens op MBO'ers neergekeken, zegt de documentairemaker.
3: En we hopen eigenlijk zo dat het uiteindelijk allemaal naast elkaar kan gaan bestaan. Dat het vet is om advocaat te worden, dat het vet is om kapper te worden. Dat eigenlijk al die beroepen die zo belangrijk zijn, dat het naast elkaar kan bestaan en dat daar geen waardeoordeel aan hangt.
1: Bij de film wordt ook een theatervoorstelling over uitsluiting van MBO'ers. Dan krijg je nog het weerbericht van me. Vanmiddag blijft het droog, maximaal 20 graden. Vannacht mogelijk mist en dan koelt het af naar 10. Morgen en in het weekend droog, geregeld zon en zo'n 20 graden.
0: Jouw lunchpakket met Henry Verwoerd.

0: Een broodje speciaal.
1: En dat broodje speciaal komt van Jack Jersey. Oftewel Jack de Nijs. In the still of the night. Dat is dat broodje speciaal van vandaag.

mooi. Rob de Nijs, nummer dat heet Zonder Jou. Hier tijdens de lunch. Het lunchpakket recht uit het hart van de Domstad. Bingo FM. En we draaien voor jou de allerlekkerste natuurlijk. Je weet het. Geniet van je lunch en van de muziek. Want we hebben mooie platen voor je klaarstaan. Straks nog Celia Rumbly. Maar die is even Miss Montreal. En schuilen. Hey,

0: van Nieuwland. En ik weet dat zij het ziet. Ja, die dames zien alles natuurlijk. Ja, dat is nou echt een punt voor de dames. Ze hebben alles in de gaten. Hier is Jan Lelieveld en Marianne.
1: Zeg,

vreemde voor mij, zo heet dat nummer hier op Bingo FM. Nou, ik ben geen vreemde voor jou, hoor. Ik zit al bijna 9 jaar, denk ik, hier bij het station. En nog geen seconde spijt, echt niet. Hier is Jesse Phil.

Jesse Fields. En laat dit niet lopen. Nee, tuurlijk niet. Ja, eventjes laten we het lopen. Want het nieuws van 1 uur ziet eraan te komen. En daarna zijn we terug met het tweede gedeelte van het lunchpakket. En Plebs is tot aan het nieuws voor jou. Wijfie.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Het UWV begint vandaag met een hersteloperatie voor mensen die een te lage WIA-uitkering hebben gekregen. Dat is een uitkering voor mensen die door ziekte niet meer kunnen werken. Volgens de Algemene Rekenkamer kregen zeker 16.000 mensen tussen 2020 en 2024 te weinig geld. Soms gaat het om kleine bedragen, maar het kan oplopen tot 25.000 euro. Daarnaast zouden minimaal 12.000 mensen juist te veel geld hebben gekregen. Zij hoeven het niet terug te betalen. Volgens het UWV komen de fouten doordat de regeling erg ingewikkeld is. Er zijn afgelopen week 4 mensen overleden die besmet waren met het West-Nijl-virus, meldt het RIVM. In totaal kwamen er 12 besmettingen bij. Alle patiënten kregen het virus door een beet van een besmette mug. Er zijn nu in totaal 56 besmettingen met het West-Nijl-virus in Nederland gemeld. 9 patiënten zijn overleden. Het RIVM verwacht dat de piek van de uitbraak voorbij is, omdat het aantal nieuwe infecties de laatste tijd afneemt. Ook vandaag wordt in Frankrijk gedemonstreerd tegen de staat van het onderwijs. Op verschillende plekken is dat opnieuw op geweld uitgedraaid. Volgens Franse media is in Nantes een school in brand gestoken en is in Marseille een schooldirecteur overgoten met benzine. Gisteren werden bij de verschillende scholierenprotesten in totaal meer dan 600 mensen opgepakt. De scholieren protesteren tegen de overvolle klassen, het lerarentekort en vervallen schoolgebouwen. Nederlandse musea trokken vorig jaar 31,6 miljoen bezoekers. Dat is 2,5% meer dan het jaar ervoor. Daarmee is de sector weer dichter bij het niveau van voor de coronapandemie. Ook het aantal bezoeken met een museumkaart neemt toe. Vorig jaar werd 1/3 van de museumbezoeken gedaan met een museumkaart. Veruit de meeste Nederlanders gaan wel eens naar een museum, blijkt uit onderzoek van Ipsos. 11% zegt dat nooit te doen. Het weer. Op steeds meer plekken breekt de zon door. In het noordoosten kan nog een bui vallen. Het is een graad of 20. Morgen flinke zonnige periode, afgewisseld met stapelwolken. En dan opnieuw een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Jouw lunchpakket met Henry Verwoerd.

Frans Duitse komt er voor mij ook een dag. Nou, die is er zeker wel gekomen, Frans. Je bent een favoriete artiest natuurlijk en succesvol. En we draaien dat hier net na het nieuws van 1 uur. Welkom terug bij het tweede gedeelte van het lunchpakket met Guido van der Graaf.

0: Met de binnenzonwering van De Kroon verandert uw woning in een waar paleis. We hebben clichés, duets, gordijnen en nog veel meer. Want zonwering koopt u gewoon bij De Kroon.
1: Bingo FM met het regionieuws.
2: Goedemiddag. Leraren langer laten doorwerken lost het personeelstekort bij Utrechtse scholen niet op, zegt het Centraal Planbureau. En dat komt omdat hier en in andere grote steden het tekort zo groot is dat het niet valt in te lopen. Leraren in Utrecht gaan al vaker later met pensioen. Makelaars moeten verplicht in een beroepsregister komen, dat wil het kabinet. De makelaarsvereniging in Utrecht steunt dat plan, maar wil ook eisen stellen aan opleiding en vakkennis. Je hoort de minister.
3: Dus die geven geen inzicht in het biedboek. Die laten niet zien wat voor de processen zijn. Dus mensen die worden dan geadviseerd bijvoorbeeld 10.000 euro meer te bieden. Maar die hebben geen idee of daar wel een bod onder zit. Dus er zijn te veel klachten van mensen die het gevoel hebben dat ze misschien wel veel meer hebben betaald dan had gehoeven.
2: Makelaars die uit het register worden gezet mogen hun werk niet meer doen. De inschrijving voor Homesport 2027 is geopend. Teams sporten dan 24 uur en verzamelen zo geld in voor Ronald McDonald huizen. Er moet minimaal bijna 8.000 euro worden opgehaald, wil je mee mogen doen. Deelnemers fietsen, hardlopen of wandelen in estafette vorm. De start en finish zijn in mei bij de Vechtse banen in Utrecht. In Utrecht gaat morgen de documentaire MBO-schaamte in première. Want er wordt nog wel eens op MBO'ers neergekeken, zegt de documentairemaker.
4: En we hopen eigenlijk zo dat het uiteindelijk allemaal naast elkaar kan gaan bestaan. Dat het vet is om advocaat te worden, dat het vet is om kapper te worden. Dat eigenlijk al die beroepen die zo belangrijk zijn, dat het naast elkaar kan bestaan en dat daar geen waardeoordeel aan hangt.
2: Bij de film wordt ook een theatervoorstelling over uitsluiting van MBO'ers. Dan krijg je nog het weerbericht van me. Vanmiddag blijft het droog, maximaal 20 graden. Vannacht mogelijk mist en dan koelt het af naar 10. Morgen en in het weekend droog, geregeld zon en zo'n 20 graden.
1: Jouw lunchpakket met Henry Verwoerd.

Dankjewel, Corrie. Er hangt iets in de lucht. Amore. Oh, lekker vlinders in je buik. En hele gekke dingen doen en zo. Ja, dat gebeurt als je verliefd bent. Hier is Samantha Steenwijk. En één blik is genoeg.

Oh, lekker zeg, Henk Wijngaard. En ik moet nog wat jaren mee. Als je maar tussen de lijntjes houdt en de gepoetste kant boven, Henk, dan is het goed. Hier is Jeroen van Zelt.

zit alleen op mijn kamertje. Voor me ligt mijn dagboek. Een boekje vol met herinneringen. Sommige zijn heel fijn, maar andere zijn heel verdrietig.

Willeke Alberti, mijn dagboek. Zouden er nog mensen zijn die dagboeken bijhouden? Ik weet het niet. Mocht jij het wel bijhouden, laat het eens weten. henry@bingofm.nl. Tijd voor mij om afscheid voor je te nemen. Straks veel plezier met Lawrence. Ik zie je graag morgenmiddag weer. Bye bye.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het kabinet is bereid om de plannen voor de vermogensbelasting aan te passen, om kleinere spaarders en beleggers te ontzien. Minister Heijnen van Financiën heeft dat gezegd bij de Algemene Financiële Beschouwingen. Het minderheidskabinet kwam deze week met plannen om meer mensen belasting te laten betalen over hun spaar- en beleggingsrendement. Maar gisteren bleek dat zowel de linkse als de rechtse oppositie dat niet ziet zitten. Minister Heijnen is bereid tot overleg, maar waarschuwt wel dat het enorm ingewikkeld is om een alternatief te vinden. Er zijn afgelopen week 4 mensen overleden die besmet waren met het West Nile-virus, meldt het RIVM. In totaal kwamen er 12 besmettingen bij. Alle patiënten kregen het virus door een beet van een besmette mug. In totaal zijn er nu 56 besmettingen met het West Nile-virus in Nederland gemeld. 9 patiënten overleden. Het RIVM denkt dat de piek van de uitbraak voorbij is. Ook vandaag wordt in Frankrijk gedemonstreerd tegen de staat van het onderwijs in het land. Volgens Franse media is in Nantes een school in brand gestoken en is in Marseille een schooldirecteur overgoten met benzine. Inmiddels sluiten ook universiteitsstudenten zich bij de protesten aan. Quizprogramma De Slimste Mens hervat vanavond het lopende seizoen. Voorafgaand aan de uitzending zal presentator Herman van der Zandt een eerbetoon brengen aan Paulien Cornelissen. Zij was jurylid van het programma en overleed gisteren op 50-jarige leeftijd aan de gevolgen van kanker. De uitzending van gisteren werd geschrapt. Het huidige seizoen is al enkele maanden geleden helemaal opgenomen. Omroep KRO-NCRV heeft in overleg met de nabestaanden van Paulien Cornelissen besloten om de uitzendingen weer te hervatten. Het weer, steeds meer zon. Heel lokaal kan nog een bui vallen. Het is een graad of 20. Morgen kan het eerst mistig zijn, daarna veel zon, afgewisseld met stapelwolken. Het wordt opnieuw rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo in de middag met Laurens Nicolaas.

Lekker van Herman van Veen. Ik ga er nu nog eentje doen. Lidzillen met Frank Verkooijen. Vriendschap wordt leven. En zo dadelijk krijg je van mij het regionale nieuws van 2:30 hier op Bingo FM. Bingo.

0: Bingo FM met het regionieuws.
1: Goedemiddag. Leraren langer laten doorwerken lost het personeelstekort bij Utrechtse scholen niet op, zegt het Centraal Planbureau. En dat komt omdat hier en in andere grote steden tekort zo groot is dat het niet valt in te lopen. Leraren in Utrecht gaan al vaker later met pensioen. Makelaars moeten verplicht in een beroepsregister komen, dat wil het kabinet. De makelaarsvereniging in Utrecht steunt dat plan, maar wil ook eisen stellen aan opleiding en vakkennis. Je hoort de minister.
2: Dus die geven geen inzicht in het biedboek. Die laten niet zien wat voor de processen zijn. Dus mensen die worden dan geadviseerd bijvoorbeeld 10.000 euro meer te bieden. Maar die hebben geen idee of daar wel een bod onder zit. Dus er zijn te veel klachten van mensen die het gevoel hebben dat ze misschien wel veel meer hebben betaald dan had gehoeven.
1: Makelaars die uit het register worden gezet mogen hun werk niet meer doen. De inschrijving voor Homesport 2027 is geopend. Teams sporten dan 24 uur en verzamelen zo geld in voor Ronald McDonald huizen. Er moet minimaal bijna 8000 euro worden opgehaald, wil je mee mogen doen. Deelnemers fietsen, hardlopen of wandelen in estafette vorm. De start en finish zijn in mei bij de Vechtse banen in Utrecht. In Utrecht gaat morgen de documentaire MBO-schaamte in première. Want er wordt nog wel eens op MBO'ers neergekeken, zegt de documentairemaker.
3: En we hopen eigenlijk zo dat het uiteindelijk allemaal naast elkaar kan gaan bestaan. Dat het vet is om advocaat te worden, dat het vet is om kapper te worden. Dat eigenlijk al die beroepen die zo belangrijk zijn, dat het naast elkaar kan staan en dat daar geen waardeoordeel aan hangt.
1: Bij de film wordt ook een theatervoorstelling over uitsluiting van MBO'ers. Dan krijg je nog het weerbericht van me. Vanmiddag blijft het droog, maximaal 20 graden. Vannacht mogelijk mist en dan koelt het af naar 10. Morgen en in het weekend droog, geregeld zon en zo'n 20 graden.
0: Bingo in de middag met Laurens Nicolaas.

Op weg naar geluk van Jan Smit op Bingo FM. We gaan naar Wesley Ponce met Laat Me Niet Alleen. Je laat me ook niet alleen, hè. Kort over drie komt er gewoon weer een foutmomentje op de radio. Let me know. Lawrence at BingoFM.nl via de app of via mijn eigen Instagram @LawrenceNicolaas.

Guus Meeuwis met Sunnery James en Ryan Marciano. Een bek vol tanden. Maar ja, de artiesten die hebben een leuke plaat opgenomen. En nooit meer verliefd. Nou, af en toe heb ik wel zo'n moment dat ik toch nog verliefd word. Ik weet niet wat dat is. Soms, je hormonen die spelen soms een grote rol. Hè. Doe maar, ik zou het willen doen. Hoor je nu zo dadelijk het NOS Journaal. Tot zo.

0: Wat? Nee! Wat een s***zooi.
1: Hey, even dimmen. Ja, jij. Even dimmen. Op zoek naar kwaliteit? Ion Industries. De specialist in dimmers en schakelmateriaal. Ga nu naar effedimmen.nl.
2: Effedimmen.nl.
3: Wist je dat ze bij Kringloop de Wijkwinkel ook nieuwe boxsprings, matrassen, kussens en beddengoed verkopen? Maar natuurlijk kun je ook nog steeds terecht voor meubilair, witgoed, kleding, schoenen, babyartikelen en nog veel meer. Kringloop de Wijkwinkel, Decimalaan 19 in Utrecht.
1: Ion Industries, de specialist in dimmers en schakelmateriaal. Ga nu naar effedimmen.nl.
4: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
5: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het Universitair Ziekenhuis in Leiden gaat een patiënt opnemen die besmet is met ebola. Het is een medewerker van Artsen zonder Grenzen die in de Democratische Republiek Congo aan het werk was om de ebola-uitbraak daar te bestrijden. Het ziekenhuis in Leiden zegt goed voorbereid te zijn. Er zijn gespecialiseerde isolatiefaciliteiten en er wordt regelmatig geoefend met de opname van mensen met ernstige infectieziekten. De patiënt komt met een speciale vlucht naar Nederland. Het kabinet is bereid om de plannen voor de vermogensbelasting zo aan te passen dat kleinere spaarders en beleggers worden ontzien, zegt minister Heijnen van Financiën. Om geld te hebben voor de invoering van een vermogenswinstbelasting in box 3 wilde het kabinet beleggers en spaarders met meer dan 1000 euro rendement al belasting laten betalen. De oppositiepartijen zien dat niet zitten. De douane op Schiphol heeft een bemanningslid van een vliegtuig betrapt met 18 kilo cocaïne. Dat gebeurde dinsdag. Het toestel was geland na een vlucht uit Mexico. Bij een controle werden de drugs ontdekt in de handbagage van het bemanningslid. Het waren 18 pakketten cocaïne, verdeeld over 3 stuks handbagage. De drugs zijn in beslag genomen en vernietigd. Het bemanningslid is aangehouden. De douane heeft niet bekendgemaakt bij welke luchtvaartmaatschappij die persoon werkte. Vanaf vanavond wordt quizprogramma De Slimste Mens weer uitgezonden. Omroep KRO NCRV heeft dat in overleg met de nabestaanden van Paulien Cornelissen besloten. Zij was jurylid van het programma en overleed gisteren aan de gevolgen van kanker. Het hele seizoen was al opgenomen. De uitzending begint vanavond met een eerbetoon aan Paulien Cornelissen. Het weer. Vanmiddag steeds meer ruimte voor de zon. Heel lokaal kan nog een bui vallen. Het is een graad of 20. Morgen kan het eerst mistig zijn, daarna veel zon, afgewisseld met stapelwolken. En het wordt opnieuw rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Bingo in de middag met Laurens Nicolaas.

Franco Wagner met Bachata Bailando. En het is tijd voor Glennis Grace, als je mij weer aankijkt. En daarna Sydney Junior met Sydney Senior.

0: Bingo FM met het regionieuws.
1: Goedemiddag. Leraren langer laten doorwerken lost het personeelstekort bij Utrechtse scholen niet op, zegt het Centraal Planbureau. En dat komt omdat hier en in andere grote steden tekort zo groot is dat het niet valt in te lopen. Leraren in Utrecht gaan al vaker later met pensioen. Makelaars moeten verplicht in een beroepsregister komen, dat wil het kabinet. De makelaarsvereniging in Utrecht steunt dat plan, maar wil ook eisen stellen aan opleiding en vakkennis. Je hoort de minister.
2: Dus die geven geen inzicht in het biedboek. Die laten niet zien wat voor de processen zijn. Dus mensen die worden dan geadviseerd bijvoorbeeld 10.000 euro meer te bieden. Maar die hebben geen idee of daar wel een bod onder zit. Dus er zijn te veel klachten van mensen die het gevoel hebben dat ze misschien wel veel meer hebben betaald dan had gehoeven.
1: Makelaars die uit het register worden gezet mogen hun werk niet meer doen. De inschrijving voor Homesport 2027 is geopend. Teams sporten dan 24 uur en verzamelen zo geld in voor Ronald McDonald huizen. Er moet minimaal bijna 8.000 euro worden opgehaald, wil je mee mogen doen. Deelnemers fietsen, hardlopen of wandelen in estafette vorm. De start en finish zijn in mei bij de Vechtse banen in Utrecht. In Utrecht gaat morgen de documentaire MBO-schaamte in première. Want er wordt nog wel eens op MBO'ers neergekeken, zegt de documentairemaker.
3: En we hopen eigenlijk zo dat het uiteindelijk allemaal naast elkaar kan gaan bestaan. Dat het vet is om advocaat te worden, dat het vet is om kapper te worden. Dat eigenlijk al die beroepen die zo belangrijk zijn, dat het naast elkaar kan bestaan en dat daar geen waardeoordeel aan hangt.
1: Bij de film wordt ook een theatervoorstelling over uitsluiting van MBO'ers. Dan krijg je nog het weerbericht van me. Vanmiddag blijft het droog, maximaal 20 graden. Vannacht mogelijk mist en dan koelt het af naar 10. Morgen en in het weekend droog, geregeld zon en zo'n 20 graden.
0: Bingo in de middag met Laurens Nicolaas.

Je hoorde Marco Schuitmaker met Loezoe. Nou, over Loezoe gesproken, ik smeer hem ook. Ik ga lekker naar huis. Bedankt voor het luisteren. Dit was Bingo in de middag. Morgen met de Otger. En dan wens ik je alleen nog maar heel veel plezier met Kevin zo dadelijk. En om 11 uur ben ik er weer om met je naar bed te gaan. Hey, fijn weekend alvast. En anders tot maandag 2 uur.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het Universitair Ziekenhuis in Leiden gaat een patiënt opnemen die besmet is met ebola. Het is een medewerker van Artsen zonder Grenzen die in de Democratische Republiek Congo aan het werk was om de ebola-uitbraak daar te bestrijden. Het ziekenhuis in Leiden heeft goede isolatiefaciliteiten en oefent regelmatig met het opnemen van mensen met ernstige infectieziekten. De ebola-uitbraak in Congo is de grootste ooit. Er zijn 4000 sterfgevallen geregistreerd, maar het werkelijke aantal ligt waarschijnlijk hoger. Twee schoonmaakbedrijven uit Amsterdam en Zaandam hebben boetes gekregen van de arbeidsinspectie van in totaal 700.000 euro. De bedrijven hadden hun salarisadministratie niet op orde. Zo werden medewerkers onder meer contant betaald. De inspectie heeft beslag gelegd op het vermogen van de twee bedrijven om de boetes te innen. Het kabinet is bereid om de plannen voor de vermogensbelasting zo aan te passen dat kleinere spaarders en beleggers worden ontzien, zegt minister Heijnen van Financiën. Om geld te hebben voor de invoering van een vermogenswinstbelasting in box 3 wilde het kabinet beleggers en spaarders met meer dan 1000 euro rendement al belasting laten betalen. Oppositiepartijen zien dat niet zitten. Een iconisch shirt van basketballer Michael Jordan is geveild voor 10,9 miljoen euro. Jordan droeg het tijdens de derde wedstrijd van de NBA Finals met de Chicago Bulls in 1998. Het was het laatste seizoen en de Bulls werden kampioen. Nog nooit is een basketbalshirt voor zoveel geld verkocht. Het duurste sportshirt ooit is er een van honkballer Babe Ruth. Daar werd 21,5 miljoen euro voor neergeteld. Het weer. Vanmiddag steeds meer ruimte voor de zon. Heel lokaal kan nog een bui vallen. Het is een graad of 20. Morgen kan het eerst mistig zijn. Daarna veel zon, afgewisseld met stapelwolken. En het wordt opnieuw rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Een hele goede middag en van harte welkom bij Op Weg. En start even met de fileinformatie. H1 Amsterdam richting Apeldoorn tussen Amersfoort Noord en Barneveld 5 minuten. H1 Amsterdam richting Apeldoorn tussen Hoevelaken en Stroe 17 minuten. En H1 Apeldoorn richting Amsterdam tussen Voorthuizen en Hoevelaken 6 minuten. Dan naar 2 Amsterdam richting Sertogenbosch tussen Maars en Knoopend Ouderijn 30 minuten door een ongeluk en 2 rijstroken die zijn dicht. H2 Utrecht richting Sertogenbosch tussen Knoopend Ouderijn en Culemborg 22 minuten. Het allemaal door wegwerkzaamheden en linker rijstrook die is afgesloten. H12 Utrecht richting Arnhem tussen Veenendaal en Afrit Oosterbeek ongeveer 15 minuten. Dat allemaal de opruimwerkzaamheden en je wordt omgeleid via de vluchtstrook. H27 Almere richting Gorinchem tussen Bilthoven en Hagenstein 19 minuten. En de H28 Amersfoort richting Utrecht tussen Alphen Den Dolder en Utrecht ongeveer 11 minuten vertraging.
0: Op weg naar huis met Kevin Scholten.

aandacht voor het verkeer en de werkzaamheden starten zondagochtend om 7 uur. En durend tot woensdagavond 7 uur en gedurende de werkzaamheden gelden omleidingsroutes zowel voor de auto's als voor de fietsers. De gemeente waarschuwt om rekening te houden met extra reistijd en voetgangers kunnen de werkzaamheden gewoon passeren, dus dat je het even weet. En dat allemaal vanaf zondag 18 oktober 7 uur tot en met maandag 19 oktober 7 uur en dat vanaf de Monicabrug tot en met bushalte Oude Noord aan de Herenweg, dus dat je het even weet. Wij gaan door met Jannes en de Zevende Hemel.

Tino Martin en de Meesters. En samen zongen zij Loop die weg hier op Bingo FM. Nou, het loopt zeker te weten niet weg. Maar maak wel even ruimte voor de nieuwslezer in Utrecht. Daarna ben ik bij je terug met de situatie op de weg. En natuurlijk de lekkerste Nederlandstalige platen. Hier is Rutje Kolt en Vrij met mij de hele nacht.

0: Met buitenzonwering van de Kroon hou je energiekosten in toom. We hebben rolluiken, screens, terras en pergola-zonwering en nog veel meer. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
1: Bingo FM met het regionieuws.
2: Goedemiddag. Leraren langer laten doorwerken lost het personeelstekort bij Utrechtse scholen niet op, zegt het Centraal Planbureau. En dat komt omdat hier en in andere grote steden het tekort zo groot is dat het niet valt in te lopen. Leraren in Utrecht gaan al vaker later met pensioen. Makelaars moeten verplicht in een beroepsregister komen, dat wil het kabinet. De makelaarsvereniging in Utrecht steunt dat plan, maar wil ook eisen stellen aan opleiding en vakkennis. Je hoort de minister.
3: Dus die geven geen inzicht in het biedboek. Die laten niet zien wat voor de processen zijn. Dus mensen die worden dan geadviseerd bijvoorbeeld 10.000 euro meer te bieden. Maar die hebben geen idee of daar wel een bod onder zit. Dus er zijn te veel klachten van mensen die het gevoel hebben dat ze misschien wel veel meer hebben betaald dan had gehoeven.
2: Makelaars die uit het register worden gezet mogen hun werk niet meer doen. De inschrijving voor Homesport 2027 is geopend. Teams sporten dan 24 uur en verzamelen zo geld in voor Ronald McDonald huizen. Er moet minimaal bijna 8000 euro worden opgehaald, wil je mee mogen doen. Deelnemers fietsen, hardlopen of wandelen in estafette vorm. De start en finish zijn in mei bij de Vechtse banen in Utrecht. In Utrecht gaat morgen de documentaire MBO-schaamte in première. Want er wordt nog wel eens op MBO'ers neergekeken, zegt de documentairemaker.
4: En we hopen eigenlijk zo dat het uiteindelijk allemaal naast elkaar kan gaan bestaan. Dat het vet is om advocaat te worden, dat het vet is om kapper te worden. Dat eigenlijk al die beroepen die zo belangrijk zijn, dat het naast elkaar kan bestaan en dat daar geen waardeoordeel aan hangt.
2: Bij de film wordt ook een theatervoorstelling over uitsluiting van MBO'ers. Dan krijg je nog het weerbericht van me. Vanmiddag blijft het droog, maximaal 20 graden. Vannacht mogelijk mist en dan koelt het af naar 10. Morgen en in het weekend droog, geregeld zon en zo'n 20 graden.
5: En dan nog even de fileinformatie. A1 Amsterdam richting Apeldoorn. Tussen Amersfoort Noord en Voorthuizen 24 minuten. H2 Amsterdam richting Utrecht. Tussen Vinkeveen en Maarsen 20 minuten door een ongeluk. En twee rijstroken die zijn dicht. H2 Utrecht richting Sethoge-Bos. Tussen Nieuwegein Zuid en Beest 20 minuten door werkzaamheden. En de linker rijstrook die is dicht. Dus als je het even weet. H12 Utrecht richting Arnhem. Tussen Veenendaal West en de Afrit Wageningen 9 minuten. H12 Utrecht richting Arnhem. Tussen Afrit Wageningen en Afrit Oosterbeek 9 minuten vertraging ook. H12 Utrecht richting Arnhem tussen Veenendaal en Afrit Oosterbeek 22 minuten. En het allemaal de opruimwerkzaamheden. H12 Arnhem richting Den Haag tussen Houthoogst en Woerden ongeveer 18 minuten. En de A27 Almere richting Goijkum tussen Bilthoven en Hagenstein 25 minuten. H27 Utrecht richting Breda tussen Noorderloos en Werkendam 18 minuten vertraging. En deze weg is nog steeds niet toegankelijk voor vrachtwagens, dat je het even weet. Als laatste de 28 Utrecht richting Zwolle tussen Soesterberg en Nijkerk ongeveer 10 minuten vertraging.
0: Met buitenzonwering van de Kroon hou je energiekosten in toom. We hebben rolluiken, screens, terras en pergola-zonwering en nog veel meer. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
1: Op weg naar huis met Kevin Scholten.

van die waansluitingen. Dat melden de provincie en netbeheerder Steden en Tennet. Met onder meer grote batterijen, tijdelijk aggregaten en het beperken van stroompieken wordt de extra capaciteit vrijgemaakt. In de regio Amersfoort kan dat mogelijk al eerder. En sinds juni is het stroomnet in de provincie zo vol dat nieuwe aansluitingen en ook kleine uitbreidingen niet meer mogelijk zijn. De structurele oplossing is uitbreiden van het stroomnet. Maar dat wordt pas na 2032. Dus voorlopig duurt het nog eventjes. Maar ja, er komen wel oplossingen aan. Dat is wel enorm belangrijk, denk ik zo. Hier zijn Maan en Goldband. En stiekem ben ik met je bezig.

0: Wij zijn twee vrienden.
1: Mijn vrouw en ik waren net een tijdje samen. En toen draaide ik bij een andere zender deze plaat. En mijn vrouw bleef ervan overtuigd dat dit dingetje is die dat zong. Maar Kevin wist wel beter. Massi Pilami, dat is degene met wie die plaat wordt gezongen. Ik zal in het volgende uur even een plaatje van dingetje draaien. En misschien begrijp je dan een klein beetje waar de verwarring vandaan kwam. Maar ik heb die avond wel enorm gelachen.
0: Goed zo, door met nieuwe muziek hier op de zender. Hier is Jeffrey Kuijs.

0: John Spencer, kom dans de hele nacht met mij. Wij gaan richting de boodschappen en het NOS Journaal. Tot zo!
1: Wat? Nee! Wat een s***zooi.
2: Hey, even dimmen. Ja, jij, even dimmen. Op zoek naar kwaliteit? Ion Industries. De specialist in dimmers en schakelmateriaal. Ga nu naar effedimmen.nl.
3: Effedimmen.nl.
4: Kringloop de Wijkwinkel in Utrecht. Dat is ruim 1000 vierkante meter snuffelplezier. Van lepeltjes tot bankstellen. Je vindt er echt van alles. Kringloop de Wijkwinkel. Decimalaan 19 in Utrecht. Bij Woonboulevard Kanaleneiland. Gratis parkeren.
2: Ion Industries. De specialist in dimmers en schakelmateriaal. Ga nu naar effedimmen.nl.
5: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
6: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Europese asielministers willen meer kunnen doen tegen noodsituaties aan de buitengrenzen. Zoals afgelopen zomer bij de Spaanse enclave Ceuta. Die werd toen vanuit Marokko bestormd door migranten. De ministers willen in zo'n geval niet meer verplicht zijn om alle asielaanvragen in behandeling te nemen. Bij een EU-overleg in Luxemburg bleken bijna alle asielministers er zo over te denken. Ook de Nederlandse minister Van den Brink. Hij zegt dat na een grensbestorming iedereen meteen moet kunnen worden teruggestuurd. Het is nu aan de Europese Commissie om met een concreet voorstel te komen. Een Utrechtse student is in hoger beroep schuldig bevonden aan verkrachting van twee studentes, maar hoeft niet terug de cel in. Het gerechtshof weegt mee dat in beide gevallen de vrouw aanvankelijk instemde met de seks. Het werd een verkrachting toen de student hardhandig doorging terwijl het slachtoffer wilde stoppen. De 25-jarige Sam van Zet is veroordeeld tot 30 maanden cel, waarvan 23 voorwaardelijk. Omdat hij al 7 maanden heeft vastgezeten, blijft hij op vrije voeten. Het Openbaar Ministerie had 4 jaar cel geëist. Vanaf vanavond wordt quizprogramma De Slimste Mens weer uitgezonden. Omroep KRO NCRV heeft dat besloten in overleg met de nabestaanden van Paulien Cornelissen. Ze was jurylid van het programma en overleed gisteren aan de gevolgen van kanker. Het hele seizoen was al opgenomen. De uitzending begint vanavond met een eerbetoon aan Paulien Cornelissen. Nederlandse musea trokken vorig jaar 31,6 miljoen bezoekers. Dat is 2,5% meer dan het jaar daarvoor. Daarmee is de sector weer dichter bij het niveau van voor de coronapandemie. Ook het aantal bezoeken met een museumkaart nam vorig jaar toe. Het weer. Vanmiddag steeds meer ruimte voor de zon. Heel lokaal kan nog een bui vallen. Het is een graad of 20. Morgen kan het eerst mistig zijn. Daarna veel zon, afgewisseld met stapelwolken. En het wordt opnieuw rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: En dan nog even de situatie op de weg A1 Amsterdam richting Apeldoorn. Tussen Amersfoort Noord-Oost-Troe 24 minuten. A1 Amersfoort richting Amsterdam tussen Baren en Hilversum Noord 5 minuten. A2 Amsterdam richting Utrecht tussen Breukelen en Maarsen 15 minuten. En de A2 Utrecht richting Sertogenbosch tussen Knoopend Oude Rijn en Beest 25 minuten. Het allemaal door wegwerkzaamheden. A2 Amsterdam richting Utrecht tussen Maarsen en de Leidse Rijntunnel 9 minuten. En de A12 Utrecht richting Arnhem tussen Maarsbergen en Afrit Oosterbeek 30 minuten. A12 Utrecht richting Arnhem. Tussen afrit Wageningen en afrit Oosterbeek 31 minuten. En de A12 Arnhem richting Den Haag tussen Driebergen en Woerden 21 minuten. Dan naar de A27 Almere richting Gorinchem tussen Bilthoven en Hagestein 33 minuten. En de A27 Utrecht richting Breda tussen Lexmond en Werkendam 17 minuten. A28 Utrecht richting Zwolle tussen afrit Marende en Amersfoort-Vathorst 9 minuten. En de A28 Amersfoort richting Zwolle tussen Harderwijk-Zuid en afrit Elspeet ongeveer 9 minuten vertraging.
5: Weg naar huis met Kevin Scholten.

Satan en de meeste dromen zijn bedrog. In de provincie Utrecht zijn dit jaar 12 mensen besmet geraakt met het West Nijl-virus. Landelijk staat de teller er op 56 besmettingen en zijn 9 patiënten overleden. Dat meldt het RIVM. Het virus wordt verspreid door besmette muggen. Zuid-Holland telt de meeste besmettingen met 32 patiënten. Volgens het RIVM lijkt de piek van de uitbraak inmiddels voorbij en het aantal nieuwe besmettingen neemt de laatste week ook af. Ook onder de dieren komt het virus nog voor. 150 paarden en 178 vogels zijn positief getest. En ik moet wel eerlijk bekennen dat ik de afgelopen weken steeds meer muggen zien vliegen. En dat in tegenstelling tot de zomerperiode zijn dat er wel heel erg veel. Goed zo, door met de muziek. Hier is Mike Versteeg.

0: Bingo FM met het regio nieuws.
1: De 25-jarige Sam van Zet is schuldig aan het verkrachten van twee studenten in Utrecht, maar hij hoeft niet terug naar de gevangenis. Het gerechtshof veroordeelde hem tot 7 maanden, die heeft hij al uitgezeten. Het hof heeft meegewogen dat de vrouwen vrijwillig met hem naar huis gingen. Toen ze geen seks wilden, stopte hij niet en dus is hij wel schuldig aan verkrachting. Er is rekening gehouden met zijn leeftijd. Makelaars moeten verplicht in een beroepsregister komen, vindt het kabinet. De makelaarsvereniging in Utrecht steunt dat plan, maar wil ook eisen stellen aan opleiding en vakkennis. Volgens de minister gaat het nog vaak mis.
2: Dus die geven geen inzicht in het biedboek. Die laten niet zien wat voor de processen zijn. Dus mensen die worden dan geadviseerd bijvoorbeeld 10.000 euro meer te bieden. Maar die hebben geen idee of daar wel een bod onder zit. Dus er zijn te veel klachten van mensen die het gevoel hebben dat ze misschien wel veel meer hebben betaald dan had gehoeven.
1: Makelaars die uit het register worden gezet mogen hun werk niet meer doen. De vakbonden dreigen met wekelijkse stakingen in het streekvervoer tot aan kerst. De bonden en de werkgevers worden het maar niet eens over een nieuwe cao. FNV en CNV willen de werkdruk verlagen, een betere werk-privébalans en meer loon. Eind juni verliep de cao al en die geldt voor 13.000 medewerkers van Arriva, Keoli en Transdev. In Utrecht wordt Domplein 4-5 een cultureel centrum met amateurkunst, horeca en een fietsenstalling. De gemeente onderzoekt of er ruimte komt voor theater, muziek, dans of een combinatie daarvan. Eind dit jaar valt daarover een besluit. De verbouwing moet halverwege 2029 beginnen. Het weer, vannacht koelt het af naar 10 graden. Morgen is het eerst mistig. Daarna schijnt de zon geregeld.
0: Weg naar huis met Kevin Scholten.

A1 Amsterdam richting Apeldoorn tussen Amersfoort Noord en Stroel ongeveer 34 minuten. H2 Amsterdam richting Utrecht tussen Vinkeveen en Utrecht-Leidse Rijn 11 minuten. H2 Utrecht richting Sertogenbosch tussen Utrecht-Papendorp en B 27 minuten. En het allemaal door wegwerkzaamheden. H12 Utrecht richting Arnhem tussen Maarsbergen en Alfred Oosterbeek zo'n 18 minuten. Het allemaal door een ongeluk. De weg is inmiddels weer vrij. H12 Arnhem richting Den Haag tussen Driebergen en Nieuwebrug 60 minuten. Het allemaal door een ongeluk en twee rijstroken die zijn afgesloten. H12 Arnhem richting Utrecht tussen Knoopend Lunetten en Knoopend Ouderijn 9 minuten. En de A27 Almere richting Goijkum tussen Utrecht-Noord en Hagestein 29 minuten. H27 Utrecht richting Breda tussen Lexmond en Werkendam 20 minuten vertraging. En de A28 Utrecht richting Zwolle tussen Soesterberg en Nijkerk 19 minuten. Als laatste de A28 Amersfoort richting Utrecht tussen Afrit Den Dolder en Utrecht ongeveer 29 minuten vertraging.

Thijs en nu wij niet meer praten. De Stadsbaantunnel rond Leidse Rijn Centrum gaat bijna 2 weken dicht voor onderhoud. De afsluiting begint maandag 12 oktober om 10:00 AM en duurt tot en met vrijdag 23 oktober om 7:00 PM. Het verkeer wordt omgeleid via de Langerakbaan, het Zand, de Weidensingel en de Vleutersbaan. De gemeente waarschuwt voor extra reistijd en bij scholen worden verkeersregelaars neergezet. Tijdens de afsluiting worden de elektrische installaties van de tunnel geïnspecteerd. En dat is sowieso nodig om te zorgen voor de veiligheid. Dus het is vervelend, maar als het allemaal weer gereed is, dan zijn we ook wel weer gelukkig, ja toch? Goed zo, door met een klassieker van Corrie Konings. Ik krijg een heel apart gevoel van binnen en onderweg trouwens mijn vent waarde plaat hier op Bingo.

Een tijd achter de rug. Hij kreeg in augustus ernstige hartklachten en moest een open hartoperatie ondergaan. We hebben het over Henk Wijngaard. En dit is toch wel een van de lekkerste platen, zeg ik het zelf. Voor een teken van leven.

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Schippers in het oosten van het land moeten zelf inschatten of ze nog kunnen varen op de rivieren. De waterstand is zo laag geworden dat de meeste meetvaartuigen van Rijkswaterstaat daar niet meer kunnen varen. Op sommige plekken staat minder dan 1,25 meter water. Op de IJssel, de Nederrijn en delen van de Waal zijn schippers nu op zichzelf aangewezen. Het is onduidelijk wanneer het waterpeil weer zal stijgen. Daarvoor is veel regen nodig in Duitsland. De Europese asielministers willen meer kunnen doen tegen noodsituaties aan de buitengrenzen, zoals de bestorming van de Spaanse exclave Ceuta afgelopen zomer. Ze willen in zo'n geval niet meer verplicht zijn om alle asielaanvragen in behandeling te nemen, maar de migranten direct terug kunnen sturen. Het is nu aan de Europese Commissie om met een concreet voorstel te komen. Een Utrechtse student hoeft niet meer de cel in voor de verkrachting van twee studentes. Bovenop de 7 maanden die hij al heeft vastgezeten, heeft hij in hoger beroep alleen een voorwaardelijke straf gekregen. Het gerechtshof weegt mee dat in beide gevallen de vrouw aanvankelijk instemde met de seks, maar dat de student doorging toen het slachtoffer wilde stoppen. De Franse scholierenprotesten lijken over te waaien naar België. In de stad Luik demonstreerden vanochtend honderden scholieren tegen bezuinigingen in het onderwijs. Het protest liep uit op vernielingen van onder meer auto's en een supermarkt. De Belgische politie heeft 6 mensen opgepakt. In Frankrijk zijn veel scholen geblokkeerd en ook daar is sprake van vernielingen en geweld. Studenten hebben zich bij het scholierenprotest aangesloten en hebben tientallen universiteiten geblokkeerd. Het weer. Steeds meer ruimte voor de zon. Het is een graad of 20. Vannacht kan het mistig worden. Het koelt af naar een graad of 10. Morgen zonnig, afgewisseld met stapelwolken. En het wordt opnieuw rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

mama dacht. Als een mooi en groot geloof aan de muur van mijn gedachten hangt een wereldkaart te wachten tot ze terugkomt.

0: Bingo FM met het regio nieuws.
1: De 25-jarige Sam van Zet is schuldig aan het verkrachten van twee studenten in Utrecht, maar hij hoeft niet terug naar de gevangenis. Het gerechtshof veroordeelde hem tot 7 maanden, die heeft hij al uitgezeten. Het hof heeft meegewogen dat de vrouwen vrijwillig met hem naar huis gingen. Toen ze geen seks wilden, stopte hij niet en dus is hij wel schuldig aan verkrachting. Er is rekening gehouden met zijn leeftijd. Makelaars moeten verplicht in een beroepsregister komen, vindt het kabinet. De makelaarsvereniging in Utrecht steunt dat plan, maar wil ook eisen stellen aan opleiding en vakkennis. Volgens de minister gaat het nog vaak mis.
2: Dus die geven geen inzicht in het biedboek. Die laten niet zien wat voor de processen zijn. Dus mensen die worden dan geadviseerd bijvoorbeeld 10.000 euro meer te bieden. Maar die hebben geen idee of daar wel een bod onder zit. Dus er zijn te veel klachten van mensen die het gevoel hebben dat ze misschien wel veel meer hebben betaald dan had gehoeven.
1: Makelaars die uit het register worden gezet mogen hun werk niet meer doen. De vakbonden dreigen met wekelijkse stakingen in het streekvervoer tot aan kerst. De bonden en de werkgevers worden het maar niet eens over een nieuwe cao. FNV en CNV willen de werkdruk verlagen, een betere werk-privébalans en meer loon. Eind juni verliep de cao al en die geldt voor 13.000 medewerkers van Arriva, Keoli en Transdev. In Utrecht wordt Domplein 4-5 een cultureel centrum met amateurkunst, horeca en een fietsenstalling. De gemeente onderzoekt of er ruimte komt voor theater, muziek, dans of een combinatie daarvan. Eind dit jaar valt daarover een besluit. De verbouwing moet halverwege 2029 beginnen.

mijn lieve God, hoe is het mogelijk dat ik je hier ontmoet? Ik dacht dat ik je nimmer meer zou zien. Ik dacht, ik weet niet wat ik dacht, maar ik

0: Wat? Nee! Wat een s***zooi.
1: Hey, even dimmen. Ja, jij. Even dimmen. Op zoek naar kwaliteit? Ion Industries. De specialist in dimmers en schakelmateriaal. Ga nu naar effedimmen.nl.
2: Effedimmen.nl.
3: Wist je dat ze bij Kringloop de Wijkwinkel ook nieuwe boxsprings, matrassen, kussens en beddengoed verkopen? Maar natuurlijk kun je ook nog steeds terecht voor meubilair, witgoed, kleding, schoenen, babyartikelen en nog veel meer. Kringloop de Wijkwinkel, Decimalaan 19 in Utrecht.
1: Ion Industries, de specialist in dimmers en schakelmateriaal. Ga nu naar effedimmen.nl.
4: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
5: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In Nepal zijn 15 lichamen geborgen van bergbeklimmers die zondag waren bedolven onder een lawine. Die trof het basiskamp op de berg Himlung Himal, die ruim 7000 meter hoog is. In het kamp, vlakbij de grens met Tibet, waren berggidsen en koks bezig met voorbereidingen voor het komende klimseizoen. Er wordt nog één persoon vermist. Het nieuws dat er overheidstoezicht op makelaars komt, wordt over het algemeen positief ontvangen. De vereniging Eigen Huis is blij dat de problemen van huizenkopers worden erkend en dat het koopproces doorzichtiger wordt. Makelaarsvereniging Vastgoed Nederland juicht toe dat er een beroepsregister komt. Daardoor kan een malafide makelaar definitief uit zijn beroep worden gezet. Ook de NVM is daar blij mee, maar wijst erop dat er nog geen opleidingseisen zijn vastgelegd en dat een register dan weinig zekerheid biedt. In de Nations League speelt het Nederlands elftal in Thessaloniki tegen Griekenland. Het belooft een zware wedstrijd te worden. De Grieken staan bovenaan in de pool van Oranje. En in Griekenland is het vertrouwen in de nationale ploeg groot, vertelt sportcommentator Suze van Kleef.
6: De ploeg heeft wat jonge talenten en vooral aanvallende kwaliteiten. Volgens de bondscoach Xavi zijn ze zelfs in de beste vorm sinds jaren. Nou ja, die goede prestaties die zorgen voor heel veel enthousiasme in Griekenland. Dus het zal inderdaad wel een mooi sfeertje zijn vanavond in het stadion.
5: Verdediger Jan-Paul van Hekken verliet gisteren geblesseerd het trainingsveld. Hij komt vanavond niet in actie. De wedstrijd begint om 9:15. Een shirt van basketballer Michael Jordan heeft op een veiling 10,9 miljoen euro opgeleverd. Jordan droeg het shirt in 1998 in de derde wedstrijd van de NBA Finals met de Chicago Bulls. Alleen het shirt van honkballer Babe Ruth bracht in 2019 meer op, 21,5 miljoen euro. Het weer, vanavond opklaringen, vannacht vooral in het binnenland nevel of mist. Koelt af naar 8 graden, ook morgenochtend mist. Later meer zon, maar ook wolken en het wordt ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Bingo non-stop.

0: Bingo FM met het regionieuws.
1: De 25-jarige Sam van Zet is schuldig aan het verkrachten van twee studenten in Utrecht, maar hij hoeft niet terug naar de gevangenis. Het gerechtshof veroordeelde hem tot 7 maanden, die heeft hij al uitgezeten. Het hof heeft meegewogen dat de vrouwen vrijwillig met hem naar huis gingen. Toen ze geen seks wilden, stopte hij niet en dus is hij wel schuldig aan verkrachting. Er is rekening gehouden met zijn leeftijd. Makelaars moeten verplicht in een beroepsregister komen, vindt het kabinet. De makelaarsvereniging in Utrecht steunt dat plan, maar wil ook eisen stellen aan opleiding en vakkennis. Volgens de minister gaat het nog vaak mis.
2: Dus die geven geen inzicht in het biedboek. Die laten niet zien wat voor de processen zijn. Dus mensen die worden dan geadviseerd bijvoorbeeld 10.000 euro meer te bieden. Maar die hebben geen idee of daar wel een bod onder zit. Dus er zijn te veel klachten van mensen die het gevoel hebben dat ze misschien wel veel meer hebben betaald dan had gehoeven.
1: Makelaars die uit het register worden gezet mogen hun werk niet meer doen. De vakbonden dreigen met wekelijkse stakingen in het streekvervoer tot aan kerst. De bonden en de werkgevers worden het maar niet eens over een nieuwe cao. FNV en CNV willen de werkdruk verlagen, een betere werk-privébalans en meer loon. Eind juni verliep de cao al en die geldt voor 13.000 medewerkers van Arriva, Keoli en Transdev. In Utrecht wordt Domplein 4-5 een cultureel centrum met amateurkunst, horeca en een fietsenstalling. De gemeente onderzoekt of er ruimte komt voor theater, muziek, dans of een combinatie daarvan. Eind dit jaar valt daarover een besluit. De verbouwing moet halverwege 2029 beginnen. Het weer. Vannacht koelt het af naar 10 graden. Morgen is het eerst mistig. Daarna schijnt de zon geregeld.
0: Non-stop.

0: Luister eens, Pikkie. Het was maar weer een avondje.
1: Ja, dat was weer ouderwets gezellig, hè, Johnny?
0: Ja, man. Ik heb genoten. Maar ik ga zo wel lekker naar mijn bedje toe.
1: Ah, joh. Nog eentje dan.
0: Ach, doe nog.

is Loesje, wie is toch dat snoesje? Loesje is het meisje van de drummer van de band. Daar gaat Loesje met dat leuke bloesje. Loesje vindt de drummer toch zo'n echt.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Britse politie heeft nog een man opgepakt voor het voorbereiden van een terreuraanslag op een luchtmachtbasis. De Brits-Iraanse man van 27 werd aangehouden in Londen, zegt de politie. Ook werden twee panden doorzocht. Afgelopen zondag werden al 5 andere jonge mannen opgepakt in de buurt van dezelfde basis bij Fairford. Zij werden maandag op borgtocht vrijgelaten. Op de vliegbasis zijn niet alleen Britse militairen aanwezig, maar ook Amerikaanse militairen. In Oekraïne is een school getroffen door Russische drones. Niemand raakte gewond. De 100 leerlingen en ongeveer 60 medewerkers zaten in een schuilkelder. De school in Kiev raakte beschadigd en er ontstond een brand. Maar volgens de directeur konden de lessen doorgaan. Ook een belangrijke brug in Kiev werd getroffen door drones, maar is niet ernstig beschadigd. Het nieuws dat er overheidstoezicht komt op makelaars wordt over het algemeen positief ontvangen. Zo juicht makelaarsvereniging Vastgoed Nederland het toe dat er een beroepsregister komt waarin mensen kunnen zien wie zich aan de regels houden. Volgens deze makelaar zijn de strengere regels een goed idee.
2: We zien zeker vanuit makelaars van buiten de regio dat er nog wel eens gevraagd wordt van wat voor biedingen worden er gedaan en welk bod moet ik uitbrengen om een winnend bod te kunnen doen voor mijn klant.
3: En dat kan natuurlijk eigenlijk niet.
2: Nee, dat is niet de bedoeling. Daar is de regelgeving vrij duidelijk over.
1: De Noorse stervoetballer Erling Haaland heeft luchtvaartmaatschappij Norwegian Air Shuttle voor de rechter gedaagd. Het bedrijf maakte tijdens het WK reclame op sociale media met een bewerkte foto van een vliegtuig met Haalands kenmerkende paardenstaart. We hebben er nog nooit zo Noors uitgezien, stond erbij. Haaland, die zijn haar inmiddels heeft afgeknipt, kon er niet om lachen. Volgens zijn advocaat heeft het bedrijf ongeoorloofd gebruik gemaakt van zijn uiterlijke kenmerken. Het weer, vanavond opklaringen, vannacht vooral in het binnenland nevel of mist. Het koelt af naar 8 graden. Ook morgenochtend mist, later meer zon, maar ook wolken en het wordt ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

0: Bingo FM met het regionieuws.
1: De 25-jarige Sam van Zet is schuldig aan het verkrachten van twee studenten in Utrecht, maar hij hoeft niet terug naar de gevangenis. Het gerechtshof veroordeelde hem tot 7 maanden, die heeft hij al uitgezeten. Het hof heeft meegewogen dat de vrouwen vrijwillig met hem naar huis gingen. Toen ze geen seks wilden, stopte hij niet en dus is hij wel schuldig aan verkrachting. Er is rekening gehouden met zijn leeftijd. Makelaars moeten verplicht in een beroepsregister komen, vindt het kabinet. De makelaarsvereniging in Utrecht steunt dat plan, maar wil ook eisen stellen aan opleiding en vakkennis. Volgens de minister gaat het nog vaak mis.
2: Dus die geven geen inzicht in het biedboek. Die laten niet zien wat voor de processen zijn. Dus mensen die worden dan geadviseerd bijvoorbeeld €10.000 meer te bieden. Maar die hebben geen idee of daar wel een bod onder zit. Dus er zijn te veel klachten van mensen die het gevoel hebben dat ze misschien wel veel meer hebben betaald dan had gehoeven.
1: Makelaars die uit het register worden gezet mogen hun werk niet meer doen. De vakbonden dreigen met wekelijkse stakingen in het streekvervoer tot aan kerst. De bonden en de werkgevers worden het maar niet eens over een nieuwe cao. FNV en CNV willen de werkdruk verlagen, een betere werk-privébalans en meer loon. Eind juni verliep de cao al en die geldt voor 13.000 medewerkers van Arriva, Keoli en Transdev. In Utrecht wordt Domplein 4-5 een cultureel centrum met amateurkunst, horeca en een fietsenstalling. De gemeente onderzoekt of er ruimte komt voor theater, muziek, dans of een combinatie daarvan. Eind dit jaar valt daarover een besluit. De verbouwing moet halverwege 2029 beginnen. Het weer. Vannacht koelt het af naar 10 graden. Morgen is het eerst mistig. Daarna schijnt de zon geregeld.
0: Non-stop.

liever spijt van wat ik niet heb gedaan. Dan blijven stilstaan bij wat fout is gegaan. Ik haal uit het leven wat er uit te halen valt. Het liefst nog vandaag. Leef om te leven zoals het is bedoeld. Geef alles wat ik kan en uit mijn gevoel.

0: Dag!
1: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Nederlandse scheepsbouwer Damen eist een compensatie van bijna 4,7 miljard euro van de Duitse regering voor het schrappen van een opdracht. Eind juni annuleerde het Duitse ministerie van Defensie een bestelling van 6 fregatten. Volgens Damen gebeurde dat volkomen onverwacht. Het bedrijf had toen al veel kosten gemaakt. Volgens de Duitse regering duurde de bouw van de fregatten te lang en liepen de kosten uit de hand. Damen stelt dat de Duitsers contractbreuk hebben gepleegd. In het Verenigd Koninkrijk is opnieuw een man opgepakt die plannen zou hebben gehad voor een aanslag op een luchtmachtbasis. Het is een man van 27 met de Brits-Iraanse nationaliteit. De vliegbasis bij Fairford zou het doelwit zijn geweest. De Britse politie hield zondag al 5 andere mannen aan in de buurt van de basis. Zij zijn op borgtocht vrijgelaten. In Nepal zijn 15 lichamen geborgen van bergbeklimmers die zondag waren bedolven onder een lawine. Die trof het basiskamp op de berg Himlung Himal, die ruim 7000 meter hoog is. In het kamp, vlak bij de grens met Tibet, waren berggidsen en koks bezig met voorbereidingen voor het komende klimseizoen. Zondag waren al 2 lichamen geborgen en nu staat het dodental dus op 15. Er zijn geen overlevenden gevonden en er wordt nog 1 persoon vermist. Schippers in het oosten van het land moeten zelf inschatten of ze nog kunnen varen in de rivieren. Rijkswaterstaat kan minder vaak informatie doorgeven over het waterpeil.
3: Nou, onze patrouillevaartuigen hebben een diepte van 1,25 meter nodig om die metingen uit te kunnen voeren. En zowel in de Waal als in het IJssel en een aantal andere plekken is de waterstand lager. Dus kunnen we dat niet meer meten op die manier.
2: De branchevereniging voor de binnenvaart vindt het zorgelijk dat schippers nu op zichzelf zijn aangewezen. Het is onduidelijk wanneer het waterpeil weer zal stijgen. Het weer. Vanavond opklaringen. Vannacht vooral in het binnenland nevel of mist. Het koelt af naar 8 graden. Ook morgenochtend mistig. Later meer zon, maar ook wolken. En het wordt ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Bingo non-stop.

0: Bingo FM met het regio nieuws.
1: De 25-jarige Sam van Zet is schuldig aan het verkrachten van twee studenten in Utrecht, maar hij hoeft niet terug naar de gevangenis. Het gerechtshof veroordeelde hem tot 7 maanden, die heeft hij al uitgezeten. Het hof heeft meegewogen dat de vrouwen vrijwillig met hem naar huis gingen. Toen ze geen seks wilden, stopte hij niet en dus is hij wel schuldig aan verkrachting. Er is rekening gehouden met zijn leeftijd. Makelaars moeten verplicht in een beroepsregister komen, vindt het kabinet. De makelaarsvereniging in Utrecht steunt dat plan, maar wil ook eisen stellen aan opleiding en vakkennis. Volgens de minister gaat het nog vaak mis.
2: Dus die geven geen inzicht in het biedboek. Die laten niet zien wat voor de processen zijn. Dus mensen die worden dan geadviseerd bijvoorbeeld €10.000 meer te bieden. Maar die hebben geen idee of daar wel een bod onder zit. Dus er zijn te veel klachten van mensen die het gevoel hebben dat ze misschien wel veel meer hebben betaald dan had gehoeven.
1: Makelaars die uit het register worden gezet mogen hun werk niet meer doen. De vakbonden dreigen met wekelijkse stakingen in het streekvervoer tot aan kerst. De bonden en de werkgevers worden het maar niet eens over een nieuwe cao. FNV en CNV willen de werkdruk verlagen, een betere werk-privébalans en meer loon. Eind juni verliep de cao al en die geldt voor 13.000 medewerkers van Arriva, Keoli en Transdev. In Utrecht wordt Domplein 4-5 een cultureel centrum met amateurkunst, horeca en een fietsenstalling. De gemeente onderzoekt of er ruimte komt voor theater, muziek, dans of een combinatie daarvan. Eind dit jaar valt daarover een besluit. De verbouwing moet halverwege 2029 beginnen. Het weer. Vannacht koelt het af naar 10 graden. Morgen is het eerst mistig. Daarna schijnt de zon geregeld.
0: Non-stop.

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Opticien Hans Anders stopt per direct met de verkoop van camerabrillen van Meta. Dat zegt het bedrijf tegen het ANP. De reden is de onrust die is ontstaan over de privacyrisico's van de zogenoemde gluurbrillen. Ze hebben een ingebouwde camera, maar die is nauwelijks zichtbaar. Mensen worden daarmee gefilmd zonder dat ze het weten. De Nederlandse scheepsbouwer Damen eist een compensatie van bijna 4,7 miljard euro van de Duitse regering voor het schrappen van een opdracht. De advocaten van het bedrijf hebben daarover een brief gestuurd naar Berlijn. Eind juni annuleerde het Duitse ministerie van Defensie een bestelling van 6 fregatten. Volgens Damen gebeurde dat volkomen onverwacht. Het bedrijf had toen al veel kosten gemaakt. Volgens de Duitse regering duurde de bouw van de fregatten te lang en liepen de kosten uit de hand. Damen stelt dat de Duitsers contractbreuk hebben gepleegd. Bij een Russische droneaanval in Kiev is een school geraakt. Op dat moment zaten meer dan 100 leerlingen en 60 medewerkers in een schuilkelder, zegt de politie. Bij de aanval raakte niemand gewond. Wel ontstond er een brand. Ook een belangrijke brug over de rivier de Dnieper werd getroffen. De ter dood veroordeelde Christa Pike leeft nog en krijgt zorg om haar leven te redden, zegt haar advocaat. De Amerikaanse vrouw van 50 zou gisteren in de staat Tennessee worden geëxecuteerd, maar dat mislukte. Ze wordt nu behandeld in een ziekenhuis in Nashville. De advocaat haalt uit naar het gevangenissysteem.
2: The state of Tennessee has shown us again that they are not capable of carrying out an execution consistent with basic human dignity. Last night was not just inefficient, it was cruel and it was torturous.
1: Er is een onderzoek geopend naar de mislukte executie. Voorlopig zijn andere executies in Tennessee opgeschort. Het weer. Vanavond opklaringen. Vannacht vooral in het binnenland nevel of mist. Het koelt af naar 8 graden. Ook morgenochtend mistig. Later meer zon, maar ook wolken. En het wordt ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

0: van steen.
1: Een geval van zuiver hout.
0: En het was het beste dat ik vinden kon.
1: Toen iemand wegging met het goud.
0: Mijn hart is van het hardste hout.
1: Maar het buigt nog als het moet.
0: Maar niet te ver en rustig aan.
1: Ik weet nog niet echt wat het doet.

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Europese Commissie is geïrriteerd over opmerkingen van minister Van Weel van Justitie en Veiligheid. Die zei vanochtend dat de commissie betalingen aan Sierra Leone heeft stopgezet, omdat dat land niet meewerkt aan het uitleveren van de drugscrimineel Bolejos. Volgens de Europese Commissie is dat niet de reden, maar heeft Sierra Leone administratieve fouten gemaakt. Jos L. heeft nauwe banden met de machthebbers van Sierra Leone, onder wie de president. Het land houdt hem al langer de hand boven het hoofd en daarom wil Van Weel dat de commissie daar iets tegen doet. De Nederlandse scheepsbouwer Damen eist een compensatie van bijna 4,7 miljard euro van de Duitse regering voor het schrappen van een opdracht. De advocaten van het bedrijf hebben daarover een brief gestuurd naar Berlijn. Eind juni annuleerde het Duitse ministerie van Defensie een bestelling van 6 fregatten. Volgens Damen gebeurde dat volkomen onverwacht. Het bedrijf had toen al veel kosten gemaakt. Volgens de Duitse regering duurde de bouw van de fregatten te lang en liepen kosten uit de hand. Damen stelt dat de Duitsers contractbreuk hebben gepleegd. In het Verenigd Koninkrijk is opnieuw een man opgepakt die plannen zou hebben gehad voor een aanslag op een luchtmachtbasis. Het is een man van 27 met de Brits-Iraanse nationaliteit. De vliegbasis bij Fairford zou het doelwit zijn geweest. De Britse politie hield zondag al 5 andere mannen aan in de buurt van de basis en zijn op borgtocht vrijgelaten. In de Nations League heeft Nederland vanavond gelijk gespeeld tegen Griekenland. In Thessaloniki werd het 2-2. In de eerste helft speelde Oranje zwak en stond Nederland achter met 2-0. Maar na de rust scoorden Van Dijk en Reinders en eindigde de wedstrijd in een gelijkspel. Dan het weer, vanavond opklaringen. Vannacht vooral in het binnenland nevel of mist. Het koelt af naar 8 graden. Ook morgenochtend mist, later meer zon, maar ook bewolking. Het wordt ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Naar bed met Laurens Nicolaas.

Altijd bij me ligt. Gordon met Ligt het nou aan mij? Op deze donderdag, de 1 oktober. Fijn dat je erbij bent. Een uur lang bij Mert Lawrence op de Stadszender van Utrecht. Nieuwe maand, nieuwe ronde, nieuwe kansen. Ja, het is echt herfst, hè. En laten we weten. Een fout momentje, 11:15. Lawrence@bingofm.nl. Of geef je ook keuze door met de app. Dit is Rowena met Liever Alleen. En zo dadelijk Sieneke.

Het dorp van Rob de Nijs hoorde je. We gaan naar Lady Gaga met Abracadabra. Ik krijg het er moeilijk uit. Op deze donderdag de 24 september. Zo hoor je mij opeens stotteren. Ja, ik weet niet waar ik last van heb. Ik krijg het opeens spontaan.

0: Kom uit het land met de meeste culturen per vierkante meter.
1: Maar men is bang om bij de buren te gaan eten.
0: En integratie is een schitterend woord.
1: Maar shit, is fucking bitter wanneer niemand het hoort.
0: Ik deel mijn land met Turken en Marokkanen.
1: Antillianen, Molukkers en Surinamers.
0: Het land waar we samen veel te veel opkroppen.
1: En wereldwijd gerepresent zijn door Harry Potter.
0: Het land waar apartheid internationaal.
1: Het meest bekende woord is uit de Nederlandse taal.
0: Kom uit het land dat tikt als een tijdbom.
1: Het land dat eet om 6 uur en ook nog eens op tijd komt.
0: Dit is het land waar ik zal overwinnen aan het einde.
1: Totdat je deze meezingt aan de arenalijnen.
0: En tot die tijd zal ik schijnen, ik heb mijn hart verpand.
1: Dit is voor Nederland. Baas B
0: en Lange Frans.

en toch wil je blijven. Maar je pa die wil het niet. Ik denk dat je beter kunt gaan. En je moeder, die doe je ook veel verdriet. Als je thuis komt zal ze zeggen, wat doe je me aan? Jouw moeder, die ik moest aanhoren met haar achterlijk gezwam over de studie van je broer.

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. Bij het LUMC in Leiden is de hulpverlener aangekomen die besmet is geraakt met ebola. Het gaat om een medewerker van Artsen zonder Grenzen. Hij raakte besmet toen hij aan het werk was in de Democratische Republiek Congo, waar momenteel een grote uitbraak van ebola is. De hulpverlener werd met een privévliegtuig naar Nederland gehaald en is de afgelopen avond naar Leiden gereden. Daar zijn ze voorbereid om de besmette hulpverlener apart op te nemen en te verzorgen. Volgens het LUMC lopen andere patiënten en bezoekers geen gevaar. De ter dood veroordeelde Christa Pike leeft nog en krijgt zorg om haar leven te redden, zegt haar advocaat. De Amerikaanse vrouw van 50 zou gisteren in de staat Tennessee worden geëxecuteerd. Maar dat mislukte. Ze wordt nu behandeld in een ziekenhuis in Nashville. Pike kreeg ruim 30 jaar geleden al de doodstraf, omdat ze een vrouw van 19 had vermoord. Ze was toen 18 jaar. Er is een onderzoek geopend naar haar mislukte executie. En voorlopig gaan andere executies in Tennessee daardoor niet door. In de Nations League heeft Oranje vanavond gelijk gespeeld tegen Griekenland. In Thessaloniki werd het 2-2. In de eerste helft speelde Oranje zwak en stond Nederland achter met 2-0. Maar na de rust scoorden Van Dijk en Reinders en eindigde de wedstrijd in een gelijkspel. En de makers van De Slimste Mens gaan jurylid Paulien Cornelissen ongelooflijk missen. Het heeft presentator Herman van der Zandt gezegd voorafgaand aan de aflevering van gisteravond. Van der Zandt omschreef Cornelissen als vrolijk en vriendelijk, spitsvondig en slim. Dit seizoen van De Slimste Mens met Paulien Cornelissen als jurylid was al helemaal opgenomen. In overleg met de familie is besloten deze alsnog uit te zenden. Komende avond volgen daardoor twee afleveringen, omdat de uitzending van woensdag niet werd uitgezonden, vlak nadat bekend was geworden dat Cornelissen was overleden. Het weer, het is droog met weinig wind. Het is een graad of 10 vannacht. In de ochtend zon. 'S Middags wel wat meer wolken, maar het blijft wel droog. Het wordt dan ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: City Dijkers met het NOS Journaal. Een van de grootste farmaceuten ter wereld mag een nieuwe grote medicijnfabriek gaan bouwen in Katwijk. De gemeenteraad heeft ingestemd met de vergunningsaanvraag van het Amerikaanse Eli Lilly. Het bedrijf wil een fabriek in Katwijk bouwen van 20 hectare groot, waar diabetes en afslankpillen zullen worden gemaakt. Zo'n 500 mensen komen in de fabriek te werken. De politiek in Katwijk worstelde wel met de gevoelens die speelden in de kustplaats. Heel wat Katwijkers maakten zich zorgen over de komst van zo'n grote pillenfabriek in de omgeving. De hulpverlener die in de Democratische Republiek Congo besmet raakte met ebola is aangekomen in Leiden. Hij wordt de komende tijd daar verzorgd en behandeld in het RUMC. Het gaat om een medewerker van Artsen zonder Grenzen. De hulpverlener werd met een privévliegtuig naar Nederland gehaald en is de afgelopen avond naar Leiden gereden. Daar zijn ze voorbereid om de besmette hulpverlener apart op te nemen en te verzorgen. Volgens de RUMC lopen andere patiënten en bezoekers daardoor geen gevaar. Opticien Hans Anders stopt per direct met de verkoop van camerabrillen van Meta, zegt het bedrijf. De reden is de onrust die is ontstaan over de privacyrisico's van de zogenoemde gluurbrillen. Ze hebben een ingebouwde camera, maar die is nauwelijks zichtbaar. Mensen worden daarmee gefilmd zonder dat ze het weten. En bondscoach Xavi Hernandez heeft excuses aangeboden voor de eerste helft van de Nations League-wedstrijd tegen Griekenland. Die was volgens hem zo slecht en zijn fout als trainer. Oranje kwam al in het begin van de wedstrijd op een 2-0 achterstand. Pas na rust wisten Van Dijk en Reinders nog te scoren en eindigde de wedstrijd tegen Griekenland in een 2-2 gelijkspel. Zondag speelt Nederland tegen Servië. Die moeten we wel winnen, vindt de bondscoach. Het weer droog en helder met weinig wind en het is een graad of 10. In de ochtend zon, 's middags dan wat meer wolken, maar het blijft wel droog bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

0: je daarboven.
1: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
2: City Dijkers met het NOS Journaal. De vakbonden en werkgeversorganisaties gaan komende woensdag weer praten met het kabinet over de toekomst van de sociale zekerheid. 6 organisaties zijn uitgenodigd om dan naar het katshuis te komen. Vakbonden FNV en CNV hebben laten weten op de uitnodiging in te gaan. En daarmee is de kans groot dat andere partijen de uitnodiging ook zullen accepteren. De gesprekken volgen op de stap van het kabinet om de bezuiniging op de sociale zekerheid te schrappen. Het kabinet wil wel met de bonden en werkgevers gaan kijken hoe er in de toekomst alsnog op de uitkeringen bespaard kan worden. Op een bedrijventerrein in Almere is vannacht een grote brand uitgebroken. Op beeld is te zien dat er vlammen uit het bedrijfspand slaan en een grote rookwolk bij vrijkomen. Over de oorzaak is nog niets bekend. De brandweer probeert te voorkomen dat het vuur overslaat naar nog meer delen van het bedrijfsverzamelgebouw in Almere buiten. Een van de grootste farmaceuten ter wereld mag in Katwijk een nieuwe grote medicijnfabriek gaan bouwen. De gemeente is akkoord gegaan met het plan. De Amerikaanse farmaceut Eli Lilly wil in Katwijk diabetes en afslankpillen maken. Heel wat Katwijkers maakten zich wel zorgen over de omvang van de nieuwe fabriek. Het complex wordt zo'n 20 hectare groot en komt vlakbij een recreatieplas te staan. En de wedstrijd tussen Ierland en Oostenrijk in de Nations League afgelopen avond is 2 keer stilgelegd door pro-Palestijnse protesten. De scheidsrechter legde de wedstrijd in de 20e minuut kort stil nadat tennisballen met erop de Palestijnse vlag op het veld waren gegooid. Later liep nog een man het veld op. Ierland speelt dit weekend tegen Israël en dat was voor actievoerders reden om te protesteren. De wedstrijd tegen Oostenrijk lag niet lang stil, het werd uiteindelijk 2-2. Het weer, het is droog en helder, met weinig wind en een graad of 10. In de ochtend is er eerst nog zon, maar 's middags zijn er meer wolken. Het blijft dan wel droog en het wordt in de middag ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Bingo non-stop.